0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoogste en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker. Met Tim en Luc.
1: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
1: 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gezellige gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 4 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

Goedemorgen. Dit is de WOS Dagstart. Opstaan was nog nooit zo leuk. Met de muziek van de WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. U kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: dagstart.
1: Fris wakker.
0: Is de WOS dagstart
2: voor uitgeslapen types.
0: De WOS dagstart
2: voor vroege

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Er is veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen, vooral appartementen en daarnaast enkele stadswoningen. In de gemeenteraad ging het woensdagavond ook over de bereikbaarheid van het complex. Westland Verstandig wilde een extra ontsluiting via de secretaris Verhoeveg laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad ging daar niet in mee. Volgens eerder verkeersonderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak van Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijke wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning bij het Arca-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft daarna de brand nagekeken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
3: De WOS.
4: Everybody get up.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Jean het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agenda tips in onze regio vind je op wos.nl.

0: hooguit de veren en op weg...
1: Tim en Luc.
2: Ja, brothers.
1: Zet je ochtend
0: aan. Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en

0: Morgen.
1: Geen zorgen. Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
6: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst wetenschap.
5: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
7: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
5: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Morgen! De regio is wakker!
10: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
10: Dit is Wakker met Tim en Luc.
11: Difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.

sons of former slaves and the sons of

0: Ja, goedemorgen beste luisteraar. De luisteraar die wakker is, want die luistert naar Wakker met Tim en Luc.
1: Juist.
0: Het is vrijdag vandaag.
1: En wij zijn hier ook vandaag weer om jou lekker wakker te maken.
0: Inderdaad. We hebben een DJ vandaag die gaat een live set doen tussen... acht en negen, toch?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Weet je het nou nog steeds niet?
1: Nee joh, ik weet het niet joh. Ik was niet lekker wakker vanochtend.
0: Nou, ik was echt als een ster. Ik kwam echt een ster uit mijn bed. Boom.
1: Boom,
0: daar ging ik. Luisteraars, ik hoop dat jullie ook als een ster je bed uitgekomen zijn. We gaan nu eerst muziek draaien van Bad Bunny. En dan gaan we gewoon heerlijk die dag inleiden voor
1: tussen
0: jullie.
1: Tussen 8 en 9.
0: Tussen 8 en 9 komt de DJ draaien. Hoor ik hier morgen.
1: Ja.
0: Oké. We gaan even lekker muziek draaien. Dan gaan we jullie even lekker wakker maken. En kan het niet anders dan een mooie dag worden vandaag. Hier is Bad Bunny.
2: Waar joh!

0: voordeur tot werkvloer.
1: Van ontbijttafel naar draaitafel.
0: Om 10 uur wakker. Met Tim en Luc.
2: Ja, dus nog even voor de zekerheid. Vandaag vrijdag, we gaan lekker knallen hier in de studio. Dadelijk hebben we Jari over de vloer. Hij is DJ en hij komt hier een setje draaien. Samen voor jullie. Voor de rest gewoon normale schema. We gaan release raider. We hebben de tip van Flip weer vandaag.
3: Yes.
2: We gaan Jari natuurlijk een paar vragen stellen over wat hij doet. Waar hij woont, waar hij vandaan komt. En hoe hij is begonnen met DJ. En wat zijn dromen zijn natuurlijk.
3: Juist.
2: Nou ja, daarna hebben we gewoon een hele leuke vrijdag op de planning. Vandaag ook de Health Rocks. Die gaat vanaf 9 uur, moeten ze daar aanwezig zijn. Dus wij gaan ook speciaal voor hun net even wat energiekere plaatjes draaien. Van 9 tot 10, zodat ze lekker door kunnen knallen.
3: Ja, want ze gaan daar ons ochtendshow opzetten, toch?
2: Chris heeft gezegd, ik zet jullie ochtendshow hier op. Dus zorg even dat je een beetje motivatie hebt.
3: Oké.
2: Dan kunnen ze lekker doorrennen.
3: Oké, is goed. Nou, ik hoop dat de luisteraars en de renners die dadelijk die Health Rocks gaan starten... en het stof af gaan bijten... dat ze wat aan onze muziek hebben. Oké.
0: Goedemorgen!
1: De lekkerste muziek en positieve energie. Elke werkdag van 7 tot 10.
0: Wakker met Tim en Luc.
2: Dit is Echoes from the 90s. Come on!

0: Non-klaarstaan.
1: Van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
2: Dus even naar Manon van de jeugd van tegenwoordig.
3: Van wakker. Van wakker. Lekker wakker worden. Ça va bien? Beste drums, drummen alleen voor jou. Voorbeeld voor ieder vrouw.
2: Voor elke collega die Manon heet. Deze is voor jou.

van Flo Rida. En we hebben een aanvraag. Pieter, goedemorgen. Pieter is echt al een trouwe luisteraar. Echt supergezellig dat je elke ochtend weer met ons wakker bent. Dat geeft ook aan wat voor strijdlust jij hebt daar op de werkvloer. Pieter kwam met een aanvraag. Waterslides van Tiësto. Dus die gaan we hier van hem afspelen. Pieter, zet hem op vandaag. Het is vrijdag. Let's go.

0: je morgen. De lekkerste muziek en positieve energie. Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: It's not right, but it's okay. Van Mr. Belt en Weasel.

0: Yes, yes. Dit is het. Wakker met Tim en Luc. Een hele goede morgen, regio. We hebben weer een inbraak in de studio. Holy. Zijn hier twee dames binnengerend. Joy, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, dadelijk hebben we dus DJ Jarbo hier in de studio. Maar voor nu hebben we hier twee meiden die komen ons even versterken vanochtend. Hey, jullie hebben ook een verzoekje meegenomen, toch?
1: Ja, we hebben een verzoekje. Wij willen Starsjes van Nicki Minaj.
0: Oké, dan. Oké, let's go.
2: Luisteraars. Een beetje dansen achter dat bureau.
3: Let's go to the beach. Eat. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink.
0: Ah, het is wel mooi weer naar het zand gaan vandaag.

0: spits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do it.
1: Ja, luisteraars, ik weet niet of dat jullie deze nog kennen, maar de Cup Song, daar hoort ook een liedje bij. En ik vond deze in de databank hier en ik dacht, ja, hier zit zoveel herinneringen bij mij aan. Dat dit uitkwam, dat het zo enorme hype was. Als TikTok toen had bestaan, dan had dit echt nog zoveel groter geweest. Dus ja,
2: ik weet nog dat wij zeg maar met de hele school gingen we een video maken. Dat we met alle klassen van groep 1 tot en met groep 8 in de gangen gingen zitten en dan met z'n allen die Cup Song gingen doen.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat was echt gigantisch.
1: Dus voor degene die ook die herinnering heeft, hier zo, luisteraars, is de Cups. Hij heet Cups, maar het is het nummer van de Cup Songs. Komt-ie.

0: Goeiemorgen.
1: De lekkerste muziek en positieve energie.
2: Elke werkdag van 7 tot 10.
0: Wakker met Tim en Luc.
3: Of ja, zo dadelijk Jarwell Music hier in de studio. Live een DJ set. En we gaan gewoon knallen op die vrijdag. Tim, wat hebben we zo meteen?
4: Nu?
3: Wat hebben we nu voor nummer?
4: Nu? Nu Destination van Calabria.
3: Oh, lekker wakker
4: Destination
3: worden.
4: Calabria van Alex Gaudi.
3: Ga maar door.
4: Come on.

0: Jari is hier al lang in de studio. En hij is zo klaar voor zijn lekkere setje hier bij ons. Op de in de studio.
1: I feel so close to you right now. It's a force field.
0: Luisteraars, zijn we al wakker? Of liggen we nog te slapen? Het is vrijdag vandaag. Let's go.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
5: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
4: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
6: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
4: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Morgen, de regio is wakker. Nu jij nog. Daar gaan we weer.
9: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: te horen dat er dus ook een Nederlandse versie is. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg cool en ik heb hem gevonden.
1: Lekkerste muziek en dus positieve energie.
0: We gaan het nu gewoon eens even in het Nederlands doen.
1: Wakker met Tim en Luc.
0: Het begin is eigenlijk nog Engels en halverwege switcht hij naar onze Doughboy. Hier is Ring My Bell, de Dutch remix.
2: She likes to pick and choose. New purses, different shoes. New purchase, different.

0: we houden hoor. Deze is lekker.
1: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 4 uur. Wakker met Tim en Luc.
0: Ja, en hier officieel nu dadelijk live. Jari.
2: In de studio.
0: Jari, een hele goede morgen.
3: Yo, yo, yo.
0: Yo. Ben je lekker wakker geworden vandaag?
3: Nou, ik moet nog even inkomen. Normaal draai ik niet om zo vroeg. Maar...
0: Nee, dit zijn andere tijden, hè?
3: Ja, dat is andere tijd.
0: Ja, dit zijn
3: hoort
0: andere
3: er ook
0: tijden.
3: Bij.
0: Hey, voor de mensen die jou niet kennen. Wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan? En hoe ben je begonnen met het draaien?
3: Nou, ik ben Jari. Mijn artiestennaam is Jarbo.
0: Ja.
3: Ik maak nu, denk ik, bijna al 10 jaar muziek. Zoiets. Ik ben eerst begonnen met produceren. Vooral... geïnspireerd door Martin Garrix,
0: ja.
3: Echt die grote big room artiesten.
0: En hoe oud ben je nu?
3: Ik ben nu 25.
0: 25, ja. Oké. Okay, dus wel 15 of zo toen ben je begonnen?
3: Ja, zoiets. Ja. Toen zag ik Martin Garrix op de radio.
0: Ja, ja.
3: En toen dacht ik, ja, vet, dat wil ik ook doen.
0: En wat gebruikte hij toen, zeg maar, om muziek te maken?
3: Ja, ik heb FL Studio geprobeerd, maar
0: ja.
3: Ik heb ook... op Apple, op je iPhone dingen proberen te doen.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk ben ik overgestapt naar Ableton.
0: Het echte werk,
3: het
0: zeg
3: echte
0: maar.
3: Werk, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: En ik ben 3 jaar geleden ben ik met een muziekopleiding begonnen. Om echt van produceren. Ja, het is echt mijn droom, dus daar verder op te bouwen.
0: Vet. En waar studeer je nu?
3: Ik werk nu, dus ik studeer niet meer.
0: De studie heb je afgerond?
3: Ja, duurde 2 jaar. Het was bij Master the Mix in Hilversum.
0: Oh ja, oh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat heb ik wel voorbij zien komen inderdaad.
2: Zeker
0: maar,
2: weten.
0: Leuk, en zeg maar, toen je daarmee klaar was, wat ging je toen doen?
3: Vooral produceren.
0: Vooral produceren.
3: Ja, en vorige week is me...

0: Zo draaien.
1: Oh, ja. Goed. Hij gaat hem zo draaien in zijn set.
0: Ik start ermee.
2: Natuurlijk gaat hij zo draaien. In de studio. Hij gaat hem draaien. Nou, Jari, ik zou zeggen, we gaan jou even installeren en dan gaan we van start. Heel veel plezier. En nou ja, we spreken hier zo nog even. Dus dadelijk, dames en heren, in de studio, Jarbo Music. En we gaan los op die vrijdag.
0: Dankjewel.

0: Van voordeur tot werkvloer. Van ontbijttafel naar draaitafel. Om 10 uur wakker. Met Tim en Luc.
1: Ja, ja. Hier live in de studio, Jarbo Music. Hij gaat een setje voor jullie doen. Als je net wakker bent geworden, een hele goede morgen. Als je al wakker bent en lekker aan de slag bent, een hele goede morgen. We gaan hier positieve energie in de studio naar jullie toe brengen met Jarbo Music. Laat je horen!

Ja, live in de studio, Jarbeer Music. Je hoorde net zijn nieuwe track, Algorithm, nu te horen op Spotify.

0: met Tim en Luc.
1: Ja, dit was het eerste gedeelte van de set van Jarbo Music. Lekker wakker worden op die vrijdag. Hey, en het is inmiddels 8:30. En dat betekent dat Stefan weer hier in de studio is voor het nieuws.
2: Nieuwsupdate.
3: Goedemorgen. Een 19-jarige man uit Delft blijft nog zeker een maand vast na een reeks geweldincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. De rechtbank heeft dat bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Volgens het Openbaar Ministerie kan de verdachte ook in verband worden gebracht met 4 andere aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in juli en september. Het OM zegt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. Ook is bij 2 incidenten DNA gevonden dat overeenkomt met zijn DNA. Een exotische boon uit de lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten jack bean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moeten patiënten uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. En het Openbaar Ministerie eist een jaar cel tegen een man die een politieagent uit het Westland tientallen meters zou hebben meegesleurd. De agent raakte daarbij zwaar gewond. Hij liep een schedelfractuur en een bloeding in zijn hoofd op. Het gebeurde op 21 juni in Delft. De agent sprak de verdachte aan toen die op een scooter reed. Volgens de OM gaf de man daarna gas en begon hij te slingeren terwijl de agent hem vasthield. De agent botste uiteindelijk tegen een paal. De scooterrijder zou hem gewond hebben achtergelaten en zijn doorgereden. Het OM eist naast de celstraf een rijontzegging van 2 jaar. De rechter doet later uitspraak. Het weer. Vandaag wordt het een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk wel droog en het wordt ongeveer 19 graden.
1: Heerlijk.
4: Ja, top.
1: Dat is wel een lekker afsluitertje van dit nieuws. Want holy shit, wat is er weer?
3: Ja, het is dood en verderf deze dag. Ja. Maar wel mooi nieuws met die boon in de Lier, denk ik.
1: Ja, inderdaad.
3: Ja, je ziet ook wel waar de tuinbouw groot in is. Dit soort dingetjes. Ja, het is prachtig.
1: Ja, dit is top. Als het echt werkt, dan...
3: Dan kan een hoop mensen helpen.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, ik hoop dan dat het vervolgd met die politieagent goed gaat. Ik hoop toch, want hebben ze de dader gevonden? Of,
3: ja, die dader staat nu terecht.
1: Okay,
3: die is vrij snel ook gepakt.
1: Ja, beter ook. Hey. Oké. Nou ja, Stefan, bedankt voor het nieuws. Dan gaan wij nog even verder met een setje van Jarbo Music. Lekker in de studio, op je vrijdag. Tim, ik zou zeggen, start hem lekker in en dan gaan we weer door.
2: Van voordeur tot werkvloer.
0: Van ontbijttafel naar draaitafel.
2: Om 10 uur, wakker!

0: Gletscherhore! Lekker hoor. Lekker. Jari, mega bedankt. Nou, dit was Jarbo Music met zijn setje hier op de WOS. We hebben heerlijk genoten. Op die vrijdagochtend van 8 tot 9 waren we aan het knallen. Jari, hoe was jouw eerste ervaring op de radio?
1: Ja, leuk.
0: Ja?
1: Spannend vooraf, maar ja, het is nog vroeg, dus ik ben nog een beetje... Ik moet nog een beetje wakker worden, maar dat voelt mij wel goed gelukkig.
2: Ik denk dat we wakker zijn hoor.
0: Ja, we zijn wakker. Dit was een lekker setje.
1: Lekker. Mooi.
0: Hey, en het is misschien een beetje gek natuurlijk, een beetje draaien hier. Het staat geen publiek, maar de mensen hebben geluisterd.
1: Ja, mooi.
0: Leuk. Hey, Jari, ik had nog een paar vragen voor je. Want ik dacht, ja, als je hier toch bent, is het wel leuk om even wat vragen voor jou op te stellen. Vooral eigenlijk... Wat zijn zeg maar hierna nog de dingen waar jij van zegt van dit is gaaf. Dit zou ik graag willen bereiken zeg maar met mezelf nu. Je hebt nu één track erop staan. Wat is het volgende?
1: Nou, er staan nu denk ik 5 releases klaar. Die staan allemaal ingepland.
0: Gaaf.
1: Voor volgend jaar ook.
0: Ja.
1: Maar het doel is gewoon binnen 5 jaar Tomorrowland Mainstage.
0: Juist. En heb je nog specifieke... tijdsblok die je zou willen pakken op die mainstage?
1: 7 uur 's avonds.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dat is wel een mooie...
2: En waarom 7 uur 's avonds?
1: Ja, ik weet niet. Dan komen de mensen nog lekker in. Anders, als het wat later op de avond is, dan zijn mensen of moe. Ik heb liever
0: helemaal van de kaart.
1: Ja. Ze moeten nog wel een beetje doorhebben natuurlijk.
0: Ja.
2: Inderdaad.
0: Zeker. Even kijken, als je nu nog één eigen plaat aan de hele regio mag laten horen. Welke wordt het dan en waarom?
1: Oeh, lastige vraag. Van mezelf of?
0: Hey, je mag alles kiezen.
1: Algorithm.
0: Ja, wij dachten ook, die moeten we nog even één keer draaien.
2: Ja, hij staat al klaar hoor je.
1: Top.
0: Lekker. Voordat we Jari hier zo gaan uitzwaaien uit de studio... heb je nog leuke weekendplannen?
1: Ik ga naar Dublin over... de bus vertrekt om 10 uur. Dan gaan we naar Dublin met de vriendengroep.
0: Oh, lekker.
1: Dus, dat wordt leuk.
2: Wow, leuk, gezellig.
0: Met hoeveel ga je?
1: Met z'n 7e.
0: Oh, dat is een mooie clubje.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Dus wordt even met de gasten weg.
0: Even met de gasten weg. Lachen, man.
1: Ja.
0: Leuk. Oké, en wie heb je vandaag meegenomen? Want je bent niet alleen.
1: Mijn vriendin.
0: Leuk.
1: Ida.
0: Nou, gezellig. Heel erg bedankt dat je er vandaag was. Je hebt ons... was top dat je hier vanmorgen in de studio kon komen. En voor nu een heel fijn weekend. Jarbo, bedankt.
1: Dankjewel. Fijn dat ik er mocht zijn.
0: Ja, tuurlijk.
2: En we gaan eruit met Algorithm van Jarbo. Even een extra stream erbij. Come on.
0: Let's go.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werk.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
5: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
4: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10-Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
6: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
4: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Van voordeur tot werkvloer.
1: Van ontbijttafel naar draaitafel.
0: Om 10 uur wakker met Tim en Luc.
2: Ja, een hele goede morgen, luisteraars. We zijn wakker. We hadden net een setje van DJ Jarbo hier in de studio. En we zijn nu weer van 9 tot 10. Zijn we lekker te horen. We hebben dadelijk de release radar die Tim heeft voorbereid. En wat we ook gaan doen, is de tip van Flip. Maar nu, eerst verder met muziek van Free Your Mind, Prospa en Clooney.

Een nieuwe release rijden, heel veel nieuwe muziek vandaag. En vandaag hebben we er eentje die ook echt vandaag is uitgekomen. De Nederlandse DJ en producer Sam Veld, die je natuurlijk kent van Show Me Love, is terug met een hele gloednieuwe plaat. En niet zomaar eentje. Dit is een nieuw begin voor hem, legt hij uit. Want Sam Veld zegt, noemt dit het begin van een compleet nieuw hoofdstuk in zijn sound. Future Tropical. Het warme zomerse gevoel dat je van hem kent, maar dan in een nieuwer en steviger jasje. Voor deze plaat werkt hij samen met de IJslandse artiest Ace This. Dus, zijn we ready voor de nieuwe release reden van deze vrijdag? Dit is Need That Love van Sam Veld.

0: kloppen allemaal.
1: Van voordeur tot werkvloer.
2: Van ontbijttafel naar draaitafel.
1: Om 10 uur wakker. Met Tim en Luc.
2: Flipper die flop.
1: Tijd voor de
3: En ook op je vrijdag.
0: En dat hoor ik goed.
3: Ochtend is het tijd voor de tip van Flip. Hey, het wordt lekker weer vandaag. Dus misschien heb je wel in gedachten om vanavond toch nog even die barbecue erbij te pakken.
0: Ja, hey? Goed idee.
3: Echt, hè? Verheerlijk, even bakken, even lekker in het zonnetje, 22 graden. Echt top. Dan heb ik een tip, want bij barbecue hoort natuurlijk ook altijd een lekker stokbroodje. Toch? Even beginnen, beetje aioli erop. Lekker. Nou, heb je een lekker stokbroodje gekocht voor de barbecue? En is het binnen een uur keihard door de hitte? Ja, dat is gewoon echt goor. Het moet gewoon lekker zacht zijn.
0: Beetje knapperig
3: dus
0: wel, hoor.
3: Dus wikkel het brood in een licht vochtige theedoek en leg het in de schaduw. Dan houdt de luchtvochtigheid het stabiel, waardoor het brood lekker zacht blijft. En voor het eten even kort op de grill leggen en het smaakt heerlijk vers.
0: Wat goed.
3: Ja, hè?
0: Wat een goede tip op deze, misschien wel een van de laatste, lekkere dagen. Dat je nog lekker naar het strand kan.
3: Ja.
0: En niet weggeblazen wordt.
3: Nee. Of kramt van de kou. Maar nee, ik zag deze tip voorbij komen en ik dacht, ja, die moet ik vandaag even vertellen hier.
0: Ja, die kan er nu nog wel even in. En volgende week waarschijnlijk niet meer.
3: Nee. Dus een lekker weekendtipje. Leg je stokbrood gewoon in een vochtige theedoek. En dan blijft hij gewoon heerlijk zacht. En dan kan je hem lekker eten of smeren. En dan heb jij gewoon een heerlijk lekkernijtje voor bij de barbecue.
0: Heerlijk. En voor de luisteraars die nu warm aan het lopen zijn en aan het warm draaien voor de Hellfrogs dadelijk. Zet hem op. Jullie kunnen het. Je kan het. Wij gaan even lekker jullie warm maken met nu Talk To Me van Another. Luisteraars, goedemorgen.

0: Release Radar. Dit was de Release Radar. Net die hoorde Sam Veld met Need That Love. Maar nu is het 9:30 en gaan we verder met het nieuws.
1: Nieuwsupdate.
2: Goedemorgen. Een exotische boon uit de Lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten Jack Bean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moeten patiënten uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. Het Openbaar Ministerie eist een jaar cel tegen een man die een politieagent uit het Westland tientallen meters zou hebben meegesleurd. De agent raakte daarbij zwaar gewond. Hij liep een schedelfractuur en een bloeding in zijn hoofd op. Het gebeurde op 21 juni in Delft. De agent sprak de verdachte aan toen die op een scooter reed. Volgens het OM gaf de man daarna gas en begon hij te slingeren, terwijl de agent hem vasthield. De agent botste uiteindelijk tegen een paal. De scooterrijder zou hem gewond hebben achtergelaten en zijn doorgereden. Het OM eist naast de celstraf een rijontzegging van 2 jaar. De rechter doet later uitspraak. En bewoners van de Kievietstraat in Honslersdijk moesten gisteravond hun huis uit vanwege een gaslek in hun voortuin. Ook de directe buren mochten tijdelijk niet naar binnen. De brandweer die zette de straat af en stelde na metingen vast dat er gas vrij kwam. Westland Infra kwam ter plaatse om het lek op te sporen en te dichten. Vermoedelijk is de gasleiding geraakt tijdens werkzaamheden in de tuin. En de bewoners zijn inmiddels weer thuis. Nou ja, gisteravond al.
0: Ja.
2: Het weer. Vandaag wordt een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 19 graden.
0: Die Honslersdijk moet het wel treffen, hoor, deze week. Het
2: is precies diezelfde straat ook, hè, waar die slang toe kwam. Ja.
0: Eerst die slang en toen nu dat gas.
3: Ja.
0: Nou ja, ik hoop dat ze wel een fijn weekend hebben.
2: Ik hoop het ook. Misschien een mooie burendag gewenst aan die mensen daar.
0: Ja, dat vind ik een goeie. Nou, voor mensen die in de Kievietstraat wonen, een hele mooie burendag. En een fijn weekend alvast.

0: Blondish met de rework van We Like to Party. Ja, en dan Luke, ben jij al ready voor het weekend?
1: Zeker weten.
0: Lekker zeg. Ja, luisteraars, we hebben nog een klein beetje weekendnieuws.
2: Ja,
0: Luke, wrap it up. Want het is vrijdag, dus we kijken alvast even naar het weekend. Bijna. Hier in de regio kun je vandaag naar Urban Jam in de Lier. En natuurlijk naar Freitag Fest. Dat is vandaag. Op de Wollebrand. Dat Urban Jam is trouwens ook in de Lier. Toevallig. Maar daar hebben ze zeg maar een skatepark, BMX park aangelegd. Daar is Urban Jam. Dus als je houdt van skaten en zo, dan kan je daarheen. Dat is best gezellig.
2: Oh, dat lijkt me wel cool.
0: Ja, en voor ons wordt het ook een behoorlijk weekend. Want we gaan naar de Hellfox vandaag. Voor de mensen die nu daar lekker aan het warmlopen zijn, zet hem op zometeen. Morgen staan we ook bij de Hellfox. En reizen we daarna door naar Dordrecht. Want we draaien op Noah Festival, dat is in een club. En zondag sluiten we hem af bij de Hellfrogs. Dus leuk weekend. Als je nog met ons mee wil, stuur ons vooral even een DM'tje. Dan kan je gewoon lekker mee naar Dordrecht.
2: Gezellig.
0: En voor de rest, als je andere plannen hebt, op zaterdag heb je ook nog Vestland. Dus we kunnen lekker apres-skiën en zo, hier zo in de regio. Maar voor nu, alvast een heel mooi weekend. Wij zijn hier dadelijk weer klaar om 10 uur. Tim, heb je er een beetje zin in?
2: Ik heb er zin in. Ik ga zondag ook de Hellfrogs ga ik lopen. Kleine gezonde spanning heb ik wel.
0: Ja.
2: Ik weet niet hoe ik het ga doen. Dordrecht heb ik vooral veel zin in. Want wij zijn er nog nooit geweest.
0: Nee.
2: Nooit in ieder geval achter de draaitafels. Dus dat vind ik wel. Dat vind ik echt wel leuk. Ja, en voor de rest. Misschien dat ik nog naar de Wollebrand ga. Want ja, het is wel gewoon super gezellig.
0: Het is wel leuk, ja.
2: Dus hup naar Dordrecht en dan door naar de Wollebrand. Misschien dat dat mijn planning wordt.
0: Hoppa.
2: En dan zondag lekker de Hellfrogs. En dan lekker uitrusten. En maandag weer hier in de studio.
0: Yes!
2: Zin in. Oh, we zitten er nu 3 weken in.
0: Ja, drie weken. Ja.
2: Ik heb het echt fantastisch naar mijn zin. Ik hoop dat de luisteraars het ook erg naar hun zin hebben. Als je nog denkt van, jongens, ja, jullie moeten echt nog deze plaat draaien. Stuur vooral door wat je wilt draaien. Verzoekje mag altijd. Dan gaan we nu verder met de laatste 10 minuten.

0: Ja, we krijgen hier een leuk berichtje binnen. Hier een berichtje van Enzo en dan alle luisteraars.
1: Lekker bezig, jongens. Bijna weekend. Groetjes van DE Elektriciens. Kom aan.
0: Kom aan. Enzo is wakker, hoor. Speciaal voor Enzo dan een lekker plaatje. Pile, pile. Kom maar door. Let's

Yes. Dit was het Wakker Worden met Tim en Luc. Wij gaan eruit met deze heerlijke plaat. Ook een zomerse plaat voor dit mooie weer vandaag. Voor nu een heel fijn weekend en zet hem op.

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: thuis,
1: op je werk,
2: en in de auto.
3: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
1: WOS.
3: Thuis in jouw regio.

0: mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, ik ben Steven van der Meer. Frits van Oostroom, een van de oprichters van de Midden-Delfland-vereniging, is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zette zich tientallen jaren in voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie in Midden-Delfland. Van Oostroom stond in 1977 aan de wieg van de vereniging en vervulde er verschillende functies. Hij groeide uit tot een kenner van historische boerderijen en deed tientallen onderzoeken naar oude gebouwen. Ook gaf hij jarenlang lezingen en excursies. Voor zijn inzet kreeg Van Oostroom meerdere onderscheidingen. Zo werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg hij de erespeld van de gemeente Midden-Delfland. Een 19-jarige man uit Delft blijft nog zeker een maand vast na een reeks geweldsincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. De rechtbank heeft dat gisteren bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Volgens het Openbaar Ministerie kan de verdachte ook in verband worden gebracht met 4 andere aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in juli en september. Het OM zegt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. Ook is bij 2 incidenten DNA gevonden dat overeenkomt met zijn DNA. En een exotische boon uit de Lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten jackbean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moeten patiënten uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. Het weer. Vandaag wordt een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 19 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: zorgen.
1: Geen zorgen. Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van Schavenzanden in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in de Naald met het allersterkste meisje ter wereld. Reis mee met Pippi, Tommy en Annika naar het mysterieuze eiland Takatuka om Pippi's vader te redden van de piraten. Op donderdag 8 oktober brengt correspondent Lia van Beckhoven haar scherpe en humoristische observaties over Groot-Brittannië naar Theater Koningshof. Van de koninklijke familie tot de Brexit, een unieke blik achter de schermen van het Britse leven. In de Naald is de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten te zien. Wanneer winterweer pakjesavond dreigt te verpesten, proberen de Pieten iets nieuws uit te vinden. Lukt het ze om samen met K3 alle cadeautjes op tijd te bezorgen?
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. Frits van Oostroom, een van de oprichters van de Midden-Delfland-vereniging, is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zette zich tientallen jaren in voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie in Midden-Delfland. Van Oostroom stond in 1977 aan de wieg van de vereniging en vervulde er verschillende functies. Hij groeide uit tot een kenner van historische boerderijen en deed tientallen onderzoeken naar oude gebouwen. Ook gaf hij jarenlang lezingen en excursies. Voor zijn inzet kreeg Van Oostroom meerdere onderscheidingen. Zo werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg hij de erespeld van de gemeente Midden-Delfland. Een 19-jarige man uit Delft blijft nog zeker een maand vast na een reeks geweldsincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. De rechtbank heeft dat gisteren bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Volgens het Openbaar Ministerie kan de verdachte ook in verband worden gebracht met vier andere aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in juli en september. Het OM zegt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. Ook is bij twee incidenten DNA gevonden dat overeenkomt met zijn DNA. En een exotische boon uit de Lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten Jack Bean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moeten patiënten uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. Het weer. Vandaag wordt een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 19 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Getting ready for the lunch.
7: Getting ready for the lunch. En zo is het laatste stukje van je werkweek. Welkom.
8: De WOS Lunch.
7: Goedemiddag en smakelijk eten.
9: Jeroen van der Kei.
7: Met de muziek van de WOS. Dit is John Mayer.

0: Last Train Home van John Mayer hoorde je bij de WOS aan het begin van de lunch op deze vrijdagmiddag. Het is 25:09 op de kalender. Het is 12 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kamp.
0: En hartelijk welkom bij alweer zo'n hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze vrijdag richting het weekend praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jouw ophoek van de straat. Een 19-jarige Delftenaar blijft nog zeker een maand in voorarrest na een reeks geweldsincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank gisteren bepaald. Ja, de man werd vorige week maandag aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnoskade in Den Hoorn. In de nacht van 12 op 13 september werd een vrouw van haar fiets geslagen, waarna de dader haar probeerde aan te randen. Omdat de politie beschikte over een signalement van de verdachte, kon de man enkele dagen later worden aangehouden. Ja, en na verder onderzoek werd hij in verband gebracht met nog meer geweldsincidenten. Je leest er allemaal meer over op WOS.nl, de WOS-app. En zometeen om 12:30 natuurlijk een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Maar eerst de hoogste tijd om de boterhammen erbij te pakken. Misschien alvast een klein frikandelletje of een kroketje. Eet smakelijk!

Tot 2 uur vanmiddag. De pauze onderweg. En eerst Lenny Kravitz. Dit is Believe in Me.

Wausa en Magnetic hoorde je hier bij de WOS tussen de middag aan de lunchtafel van de regio. Met natuurlijk niet alleen het laatste nieuws bij jou op de hoek van de straat in dit programma, maar ook zeker fijne muziek de catacombe in voor een lekkere track. Heb je een suggestie straks voor iets na 1:30 dat je zegt, Jeroen, die moet je even afstoffen? Stuur even een WhatsApp berichtje via 0174446600 of een mailtje naar radio@wos.nl. Verder duiken we niet alleen de catacombe in, is er ook muzikaal beleg voor op je boterham straks na 12:30 en schuift Esther Veldkamp nog even aan om bij te praten wat er komend weekend allemaal te beluisteren valt in nieuwe uitzendingen hier op de radio van WOS Sport. Nou, dat en meer tussen nu en 14:00 vanmiddag met nu Bob Marley.

wanna be with you. Ruben Hillen en 20 Seconds hoorde je hier op de WOS aan de lekkerste van de regio. De lunchtafel van een metertje of 26 die voor je gedekt staat. Kijk even naar het weer van vandaag. Ja, vanochtend was het behoorlijk frissies. Een graad of 11, daar starten we mee. Maar goed, vandaag belooft het verder natuurlijk een lekkere zonnige dag te worden. Temperaturen maximaal 24 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. En lekkere droge nazomerdag, zo kunnen we wel zeggen. Morgen dan wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. En wordt het opnieuw zo'n 19 tot 21 graden. Huey Lewis en de nieuws op de radio. Dit is Stuck With You.

0: De lekkerste, de beste, maar bovenal de meeste muziek hier bij de WOS. De script was dat. En superheroes hier op deze vrijdagmiddag. Lekker dat je even aanschuift. Zak weg in dat blauwe WOS Plus. Hoor je zo meteen het muzikale beleg voor op je boterham. Want dat beleg is onderweg. Net als de klanken van Kensington Stay hoor je zo meteen na het WOS Nieuws.
1: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. Frits van Oostroom, een van de oprichters van de Midden-Delfland-vereniging, is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zette zich tientallen jaren in voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie in Midden-Delfland. Van Oostroom stond in 1977 aan de wieg van de vereniging en vervulde er verschillende functies. Hij groeide uit tot een kenner van historische boerderijen en deed tientallen onderzoeken naar oude gebouwen. Ook gaf hij jarenlang lezingen en excursies. Voor zijn inzet kreeg Van Oostroom meerdere onderscheidingen. Zo werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg hij de erespeld van de gemeente Midden-Delfland. Een 19-jarige man uit Delft blijft nog zeker een maand vast na een reeks geweldsincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. De rechtbank heeft dat gisteren bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Volgens het Openbaar Ministerie kan de verdachte ook in verband worden gebracht met 4 andere aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in juli en september. Het OM zegt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. Ook is bij 2 incidenten DNA gevonden dat overeenkomt met zijn DNA. En een exotische boon uit de Lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten Jack Bean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moeten patiënten uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. Het weer. Vandaag wordt een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 19 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Eten en Stay op de radio bij de WOS aan de lunchtafel van de regio richting het weekend.
1: Het lunchpakket.
0: Ja, en natuurlijk ook het muzikale beleg voor op je boterham, wat vandaag gewoon uitgesmeerd wordt. En op vrijdagmiddag is dat altijd een soort van lekkere vette bek. Zo frituur vrijdag, hap. Lekker man. Vandaag op je boterham Coldplay, Speed of Sound. Ook muziek van de Four Tops hoor je zo meteen. It's the same old song. Ja, die hoor je niet vaak. En nou, dat is lekker zo meteen op je boterham naar deze van Damiano David. Dit is Born with a Broken Heart.

Het muzikale beleg voor op je boterham met Damiano David, de Four Tops. En dit was Coldplay, Speed of Sound. Maandag iets na 12:30, een vers lupaatje natuurlijk hier op deze zender. Want de WOS smeert iedere werkdag na 12:30 je boterhammen. Dus dat komt dik in orde, ook na het weekend weer. Met de Jonas Blue, dit is Edge of Desire.

Het regent zonnestralen. Agda en de Munnik hoorde je hier op de WOS. Met in het komend uur natuurlijk nog veel meer zaken uit de regio. We hebben even een blik op de uitzendingen van WOS Sport die komend weekend gaan plaatsvinden. Straks komt Esther even vertellen wat er allemaal te beluisteren valt. Verder ook het laatste nieuws natuurlijk. Fijne muziek, de catacombe in voor de lekkere track. Die we zometeen ook uit de catacombe dus op duiken, afstoffen, naaldiep in de groef. Je kent het principe. En zometeen het nieuws van 1 naar Sam Fender, Olivia Dean. Dit is Rain Me In. We'll

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: En zo is het alweer 1 uur geweest.
7: Jeroen van der Kei.
6: Met Somier onderweg naar de vriendin van de zender.

0: Milieu en Feels Part 2. Part 2, dat is eventjes voor de duidelijkheid, zeg maar, voor de meeschrijvers onder ons. Daarvoor Eva Max en Sweet But Psycho, de vriendin van de zender, mag ook niet ontbreken. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch.
0: En hartelijk welkom bij het tweede bedrijf van jouw Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze vrijdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Ja, een exotische boom die in de Lier wordt geteeld kan in de toekomst een belangrijke rol spelen bij thuisdialyse voor nierpatiënten. De zogeheten Jack Bean bevat een enzym dat nodig is voor de NeoKidney. Dat is een compact dialyseapparaat dat patiënten thuis en onderweg moeten kunnen gebruiken. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bracht gisteren een bezoek aan de kwekerij en oogstte symbolisch een boom, de Jack Bean. Je leest er meer over op WOS.nl. Ja, we hadden vroeger bij WOS Sport hebben we ook Leo Bean. Mr. Bean noemen we hem ook. Even terzijde. En zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Verder duiken we samen de catacomben in voor zo'n lekkere trek. Suggesties welkom via een WhatsApp-berichtje 0174446600. En over een paar minuten komt Esther Veldkamp ook eventjes aanschuiven om te vertellen wat er komend weekend te beluisteren valt in WOS Sport. Nou, dat en meer tussen nu en 2:00 vanmiddag, net als Alex Warren, 3 Doors Down en dit is Texas.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.

0: Fever Dream van Alex Warren hoorde je hier op de WOS op deze vrijdagmiddag. Daarvoor Three Doors Down en Here Without You. Zo. Eventjes een momentje van ontspruien, momentje van bezinning. Even een beetje wegzakken in dat blauwe WOS Plus. Ja, het staat allemaal keurig voor je opgesteld. Mocht je nog aanschuiven voor een bammetje smakelijk eten, kom dat vooral nog even lekker doen. En mocht je het dan naar binnen hebben gespeeld, dan hoop ik dat het gesmaakt heeft. En laat het u wel mogend bekomen. Komend weekend, zaterdag en zondagmiddag vanaf 2:00 weer WOS Sport op de radio hier bij de WOS. En wat is er komend weekend allemaal te beluisteren? Esther, goedemiddag, jij komt het even vertellen. Wat is er komend weekend?
1: Goedemiddag Jeroen, met Esther. We hebben weer een lekker sportweekend voor de boeg. Te beginnen met morgen zijn we bij FC Stravensande ASWH. Velo tegen Monster, Den Hoorn tegen Alvia, KMD tegen Schipluiden, Lira tegen Maasdijk. Dat is tot zover de voetbal. We zijn ook live aanwezig bij de Rijkszwaanloop. En we zijn ook aanwezig bij het velkorfbal Odo tegen Machu. Verder hebben we volleybal en damesvoetbal. We blikken terug met de trainers van de voetbalvelden. En we hebben een heel leuk onderwerp over skileren. Gewoon lekker gaan luisteren. En zondag hebben we de volgende onderwerpen. Uiteraard zijn we bij de hockey. Mannen Spijkenissen tegen HV Westland. En dan staat er voor de rest op het programma de voetbal, de korfbal, waterpolo, badminton, tafeltennis en nog veel meer. Jullie moeten gewoon luisteren. Uiteraard hebben we ook nog het zaalvoetbaloverzicht van Peter Botman. Nou, ik wens jullie een heel leuk en gezellig sportweekend. En tot volgende week weer. Dankjewel Jeroen.
0: Helemaal goed Esther, dankjewel. En tot volgende week, komende zaterdag en zondag dus. WOS Sport hier op de radio. Dat het allemaal gaat passen, die 7:00. Nou goed, je gaat het horen hier op de radio. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. This is In The Dark.

0: De lekkerste van de regio, de lunch op de DOS en Redbox op de radio voor America. In het komend half uur duiken we samen nog de catacombe in voor een lekkere track. Muzikale parel die ons terug gaat brengen naar halverwege de jaren 60. Zo, ja, de melk klopt toch eventjes lekker zo tegen het huigje aan. Goed, verder hoor je ook muziek van de Backstreet Boys. En Olivia Rodrigo komt er ook aan naar de belangrijke zaken uit de regio van dit moment.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaar. De WOS Lunch. Onder het knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, ik ben Steven van der Meer. Frits van Oostroom, een van de oprichters van de Midden-Delfland-vereniging, is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zette zich tientallen jaren in voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie in Midden-Delfland. Van Oostroom stond in 1977 aan de wieg van de vereniging en vervulde er verschillende functies. Hij groeide uit tot een kenner van historische boerderijen en deed tientallen onderzoeken naar oude gebouwen. Ook gaf hij jarenlang lezingen en excursies. Voor zijn inzet kreeg Van Oostroom meerdere onderscheidingen. Zo werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg hij de erespeld van de gemeente Midden-Delfland. Een 19-jarige man uit Delft blijft nog zeker een maand vast na een reeks geweldsincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. De rechtbank heeft dat gisteren bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Volgens het Openbaar Ministerie kan de verdachte ook in verband worden gebracht met 4 andere aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in juli en september. Het OM zegt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. Ook is bij 2 incidenten DNA gevonden dat overeenkomt met zijn DNA. En een exotische boon uit de lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten jack bean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moet de patiënt uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. Het weer. Vandaag wordt het een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 19 graden.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: De Backstreet Boys op de WOS. I Want It That Way was dat hier. En over dead gesproken, Drop Dead van Olivia Rodrigo. Die hoorde je nog daarvoor.
1: De WOS lunch. Trek.
0: Ja, de hoogste tijd voor de muzikale parel. En het zijn niet alleen muzikanten die je gaat horen zo. Ze worden namelijk ook gezien als een belangrijke vroege vorm van het power trio concept. Waarbij gitaar, bas en drums gezamenlijk een enorm geluid neerzetten. Gaan terug naar 1966. Cream bestond toen nog maar een paar maanden. Maar in de band zaten meteen drie grote namen. Eric Clapton dus op gitaar. Jack Bruce op bas en Ginger Baker achter de drums. Hun tweede single werd een aardige hit hoor. Dit is Cream uit 66. De lekkere track van vandaag. Dit is I Feel Free.

Gia en The Greatest bij de WOS. Nou, en dat zijn we, The Greatest in de regio. De lekkerste van de regio. De meeste natuurlijk geworteld in de regio. Want we praten hier graag natuurlijk bij rondom alle belangrijke zaken. Doen ook nog eens even een lekkere muzikale duit in het zakkie. Zo hoor je ook Cream op de radio. I Feel Free. De lekkere track voor vandaag. Maandag iets na half twee weer de catacombe in voor zo'n fijne muzikale. Heb je een suggestie? Laat het me weten via radio@wos.nl of een WhatsApp berichtje via 0174 44 6600. Ella Langley, she was in Texas.

Lifehouse en Hanging by a Moment. Nou, en blijf zeker ook nog even een momentje hangen hier voor het vervolg van deze vrijdagmiddag bij de WOS. Richting Zo Weekend om 4 uur met Erik Eltink en om 8 uur vanavond stage met Kees Visser. Maar zometeen hoor je eerst nog Post Malone. Marshall Hane komt eraan. The House of Love onderweg. Mr. Mister. Dothan, DB Boulevard. En het laatste nieuws uit de regio krijg je ook voorgeschoteld. En dat laatste nieuws check je 24/7 via WOS.nl. De WOS-app zie je op tv. En daar zie je vanavond om 6 uur ook weer een hele nieuwe aan tafel met Rob Veeman. Ik zou zeggen, maak er een heel fijn weekend van. En als dit naar meer smaakt, heel graag tot aanstaande maandag. Tussen de middag. You've

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Nou, het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het weer Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. Frits van Oostroom, een van de oprichters van de Midden-Delfland-vereniging, is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zette zich tientallen jaren in voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie in Midden-Delfland. Van Oostroom stond in 1977 aan de wieg van de vereniging en vervulde er verschillende functies. Hij groeide uit tot een kenner van historische boerderijen en deed tientallen onderzoeken naar oude gebouwen. Ook gaf hij jarenlang lezingen en excursies. Voor zijn inzet kreeg Van Oostroom meerdere onderscheidingen. Zo werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg hij de erespeld van de gemeente Midden-Delfland. Een 19-jarige man uit Delft. Het blijft nog zeker een maand vast na een reeks geweldsincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. De rechtbank heeft dat gisteren bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Volgens het Openbaar Ministerie kan de verdachte ook in verband worden gebracht met vier andere aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in juli en september. Het OM zegt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. Ook is bij twee incidenten DNA gevonden dat overeenkomt met zijn DNA. En een exotische boon uit de Lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten jack bean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moeten patiënten uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. Het weer. Vandaag wordt het een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 19 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een finvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Schuif maar aan. Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox. De lekkere track. En je hoort elke dag de prangende lunchvraag. Heb je ook zo'n lastige vraag? Mail hem door naar jeroenk@wos.nl. En wie weet, hoor jij het antwoord tijdens de lunch. Wat heb jij nou op je boterham? De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Steven van der Meer. Frits van Oostroom, een van de oprichters van de Midden-Delfland-vereniging, is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zette zich tientallen jaren in voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie in Midden-Delfland. Van Oostroom stond in 1977 aan de wieg van de vereniging en vervulde er verschillende functies. Hij groeide uit tot een kenner van historische boerderijen en deed tientallen onderzoeken naar oude gebouwen. Ook gaf hij jarenlang lezingen en excursies. Voor zijn inzet kreeg Van Oostroom meerdere onderscheidingen. Zo werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg hij de erespeld van de gemeente Midden-Delfland. Een 19-jarige man uit Delft blijft nog zeker een maand vast na een reeks geweldsincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. De rechtbank heeft dat gisteren bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Volgens het Openbaar Ministerie kan de verdachte ook in verband worden gebracht met vier andere aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in juli en september. Het OM zegt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. Ook is bij twee incidenten DNA gevonden dat overeenkomt met zijn DNA. En een exotische boon uit de Lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten Jack Bean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moeten patiënten uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. Het weer. Vandaag wordt een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 19 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jetten dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiersed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: We hebben 4 uur geweest op de vrijdagmiddag en we gingen met de eerste wel heel ver terug in de tijd. Een beetje uit de prille beginperiode van de WOS, toen we nog in Schravenzander in een heel klein studiootje zaten. Het was 1985. En dat voor deze plaat van Go West. Een hele goede middag, hartstikke leuk, hartstikke gezellig dat je er weer bij bent. De 25e september alweer, tot 6 uur.
1: Hey.

Een hele lekkere vrijdagmiddag. Ik geloof een graad of 22 buiten. Hier in de studio 19, als je dat wil weten. Maar goed, ik moet het dan wel uitzien te zingen tot aan de klok van 6 uur. Je hoorde natuurlijk Bruno Mars en On My Soul. Hey, het is natuurlijk zo weekendtijd. Dat uiteraard tot aan de klok van 6 uur. Ik denk dat we over een minuutje of 10 gaan praten met Ronald Bruggeling. En dat voor wat betreft het programma van Nederland 3. Ja, wat staat er zo al te gebeuren? Misschien dit weekend, volgend weekend. We komen het allemaal zo te weten. We hebben sport in de regio. En ook Marco die gaat ons hoogstwaarschijnlijk verblijden met een bezoekje. 5:10 moet dat ongeveer het geval zijn. We gaan eens even terug in de tijd. Ja, dat doen we natuurlijk ook regelmatig. De mist versie hit, maar natuurlijk ook onder het mom van herinner je dit nog, gaan we regelmatig terug in de tijd. En dat doen we met deze gouden ouwe voor rekening van Joe Jackson. Misschien wel een idee voor vanavond. Daar gaan we. Stepping out.

Dat is een toevalstreffer voor de tweede keer. Even terug naar de 80s, Night and Day. Zo heette het legendarische album van Joe Jackson. En je hoorde even voorbij komen, inderdaad, Stepping Out. We draaien er nog één. Terwijl we hem draaien, gaan wij het contact zoeken met Ronald Bruggeling.

0: Ja, het komt dus allemaal goed. Be alright, je hoorde Joe Corrie voorbij komen. Ik had het al verteld, we gingen het contact zoeken met Wateringen, met Ronald Bruggeling. We hebben hem vandaag aan de telefoon. Ja, klopt helemaal, Ronald. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Erik.
0: Ja, het is allemaal weer voor start gegaan bij jullie, hè? Openingsfeest natuurlijk zojuist achter de rug. Hoe is dat geweest?
1: Ja, dat was heel leuk. Ja, dus we hebben inderdaad wat de Wereldradio over gehad. Maar we hadden twee hele verschillende avonden. En dan vrijdag de officiële opening met drie Westlandse bands met wat ouder publiek. Dus het waren wat meer voor de oudere doelgroep. En dan de zaterdag meer voor de jongere doelgroep. Dus Time of Your Life en Offshore, twee hele jonge bands. En dan een Nirvana tribute. Ja, dat is wel leuk. Dat je dan inderdaad twee avonden een heel ander publiek in de tent hebt. En die allemaal even gezien hebben dat we er weer zijn.
0: Ja, maar bij jullie komt natuurlijk alles voorbij. Pop, rock, blues, tribute bands, metal. Ja, natuurlijk. Het komt er allemaal voorbij in Wateringen.
1: Ja, in principe is elk genre inderdaad bij ons welkom. Als je maar inderdaad een band vormt.
0: Maar je kan dus wel zeggen, de eerste klap was een daalder waard. Een goede voorzet voor een seizoen waarvan je zegt van ja, we hebben echt wel wat te bieden.
1: Ja, nou, dat sowieso. Wat je al zegt, ons programma is gewoon super divers. Dus welke muziekvoorkeur je ook hebt, of je nou wel van tribute houdt of niet. Of eigen werk, of blues inderdaad, rock metal. Ja, iedereen kan in principe bij ons wel een avondje vinden die bij hem past. Dus ja, wat dat op zich hebben we wel een mooi programma op de planken gezet.
0: Ja, en dit weekend zeker, hè? Metal, tribute band, komt er allemaal voorbij, hè? Maar kun jij het een beetje toelichten?
1: Ja, we trappen vanavond af met de eerste editie van Metal Tracks. En dan hebben we twee metalbands staan, Dance the Dragons en Sea of Consciousness. En dat zijn twee bands met echt eigen repertoire, eigen werk. Dus als je daar wil luisteren, kun je ze allebei vinden op Spotify. En Dance the Dragons is meer symfonisch en Sea of Consciousness is wat meer grunt-stijl. Dus voor de metalliefhebber hebben we daar twee leuke bands. En dan op de zaterdag hebben we een tribute band staan, een Lenny Kravitz tribute band, een hele goeie. Die ook regelmatig op de festivals te zien is, die het land rijk is tegenwoordig met allerlei tributes. Dus die is zeker de moeite waard om te kunnen kijken. En dan een Electric Rhino staat in het voorprogramma, dat is een Westlandse coverband. Ja, en die spelen echt een beetje echter dat oudere werk, Van Halen, Deep Purple en zo soort zaken.
0: De schuurfeestklassiekers, die komen dan ook nog voorbij.
1: Ja, precies. Dus dat is echt wel weer een hele gevarieerd weekend. En dat wordt wel een mooie avond.
0: En moet je nog waarschuwingen afgeven dat ze er bijvoorbeeld snel bij moeten zijn voor bepaalde optredens? Of zijn er hier en daar nog wel kaarten te verkrijgen?
1: Nee, er zijn zeker nog wel kaarten te verkrijgen. Dus die kun je gewoon aanschaffen via onze website www.nederland3.nl. 3 uitgeschreven. Maar je kan ook gewoon aan de deur een kaartje halen. En de avonden dat we echt helemaal uitverkocht zijn, die zijn meestal wel op één hand te tellen. Dus daar hoef je eigenlijk niet zo heel snel zorgen over te maken dat je niet binnen kan komen. We hebben in principe voor dit seizoen alleen nog Square, wat echt een hele hardloper is. Dus die komen weer terug met een Haagse Helden concept eind oktober. Ja, daar zijn inmiddels al bijna 200 kaarten verkocht. Dus als je daar nog bij wil zijn, dan moet je daar wel snel bij zijn. Maar de rest zijn er allemaal nog kaartjes verkrijgbaar.
0: Maar jullie hebben natuurlijk buiten dat in oktober, want ja, daar hebben we alweer mee te maken vanaf volgende week, nog wel heel veel verschillende optredens. Komt U2 ook weer voorbij? Inmiddels de tribute band natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dus zaterdag 3 oktober hebben we de U2 tribute band staan. En daar is de

0: gitarista die komt uit het Westland. Dus dat is wel bijzonder. En dat is de eerste keer dat ze bij ons staan. Volgens mij zijn ze in deze samenstelling ook nog niet zo heel lang bezig. Want ze komen uit een andere U2-samenstelling. Ja, en als er natuurlijk Westlandse muzikanten in zitten, dan heb je natuurlijk bij ons sowieso een plekje. Dus ja, ben wel benieuwd wat dat gaat brengen.
1: Helemaal leuk. En de avonden, nog even de tijd. Hoe laat werd er ook alweer afgetrapt bij jullie?
0: Ja, we hebben dit seizoen aangepaste tijden. We gaan iets vroeger. Dus elke avond zijn we om 8:30 geopend. En 9:00 begint de eerste band met spelen. En als we natuurlijk maar één band hebben, dan begint die band om 9:00 met spelen. En 12:30 gaan tegenwoordig de barren dicht en 13:00 sluiten. Dus we hebben eigenlijk een beetje, naar aanleiding van wat alle tenten om ons heen doen, het avondprogramma iets vervroegd. En dat is denk ik wel lekker, ook voor onze vrijwilligers. En voor de bezoekers, je ziet toch dat mensen niet meer zo lang blijven hangen als vroeger.
1: Nou ja, in ieder geval, ze kunnen verzekerd zijn van een avondje lekkere popmuziek. En dat zo dicht bij huis, ja toch?
0: Zeker, ja.
1: Dus, helemaal goed. Ronald, bedankt voor je uitleg.
0: Heel goed, Erik.
1: Hey, tot later. Hoi, hoi.
2: Zo, de vrijdagmiddagshow. Zo, weekend bij de VOS.
1: Ja, natuurlijk. Er is heel wat aan de hand. En dat betekent, dan zitten we lekker te kletsen. Heb ik het volgende plaatje nog niet klaarstaan, maar dat is niet zo moeilijk. Moet ik een paar knopjes indrukken. Terug in de tijd!

En natuurlijk ook, dat kan je verwachten in zo'n weekend. De plaatjes helemaal vers van de pers. Hugo, je hoort hem voorbij komen. Ook David Guetta heet nog even mee. En Shine heette dat plaatje, zeg maar. We gaan met de volgende nog even heel ver terug in de tijd. In Naaldwijk had je natuurlijk diverse discotheken. Je had het theater natuurlijk helemaal voor de disco. We hadden de WIP voor natuurlijk de hardrock. En elke discotheek had zo zijn eigen muziek. Ja, dat kan je toch eigenlijk wel stellen. Maar dan waren er wel eens bandjes. Ja, die hoorde je eigenlijk overal. In het theater was het vreemd om het dan te horen. Dezelfde plaat kwam ook weer voorbij in de WIP. Ja, welke groep zou dat nou geweest kunnen zijn? Dit natuurlijk!

0: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. Frits van Oostroom, een van de oprichters van de Midden-Delfland-vereniging, is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zette zich tientallen jaren in voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie in Midden-Delfland. Van Oostroom stond in 1977 aan de wieg van de vereniging en vervulde er verschillende functies. Hij groeide uit tot een kenner van historische boerderijen en deed tientallen onderzoeken naar oude gebouwen. Ook gaf hij jarenlang lezingen en excursies. Voor zijn inzet kreeg Van Oostroom meerdere onderscheidingen. Zo werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg hij de erespeld van de gemeente Midden-Delfland. Een 19-jarige man uit Delft blijft nog zeker een maand vast na een reeks geweldsincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. De rechtbank heeft dat gisteren bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Volgens het Openbaar Ministerie kan de verdachte ook in verband worden gebracht met vier andere aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in juli en september. Het OM zegt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. Ook is bij twee incidenten DNA gevonden dat overeenkomt met zijn DNA. En een exotische boon uit de Lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten jack bean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moeten patiënten uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. Het weer. Vandaag wordt een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 19 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: En dat is natuurlijk een klassieker voor rekening van Snap en even de vorige halve te maken met niks meer of minder dan vrij nieuwe muziek. Bob Dominator, beetje van dit Viking gedoe en dat heette In My Soul.
1: Zo, sport in de regio.
0: En Stefan die kwam de studio binnen. Stefan, goedemiddag. En jij had het gelijk door, hè? Jij zei gelijk Bob Dominator, jij weet ook alles.
2: Nou ja, we hadden het opgezocht op de redactie. Want we hadden het vermoeden dat het geen echte artiest was. En het blijkt artificial intelligence te zijn.
0: Ja, ik vond het wel lekker klinken. Het was een maandje uit. Ik denk, vers van de pers.
2: Ja. Ja, die draaien we niet meer, denk ik.
0: Nou ja, we kunnen van alles voorbij laten komen zomaar op de vrijdagmiddag. En nu is het tijd voor de sportiviteiten. Wat heb jij ons te melden?
2: Nou, het is een druk, zeker op zaterdag een drukke dag met veel verschillende sporten. We hebben voetbal, we hebben hardlopen, we hebben korfbal en op zondag hebben we ook nog eens hockey. Als we eens beginnen bij het voetbal, hebben we ook 3 derbies. Dat is natuurlijk extra leuk, zeker voor de supporters. Onder andere Velo tegen Sportclub Monster. Dat is nogal, was vorig jaar, eind vorig jaar, een beetje een wonder dat Velo deze derby nog zou spelen. Want die stonden natuurlijk op degraderen. Hebben het via de nacompetitie alsnog gered. Dus fijn dat ze alsnog kunnen spelen. We hebben KMD tegen Schipluiden. En we hebben als laatste derby hebben we Lira tegen Maasdijk. En dat is weer extra leuk. Want na 7 seizoenen afwezigheid in die derde klasse is Maasdijk weer terug. Die zijn natuurlijk afgelopen seizoen gepromoveerd. En dan gelijk tegen je buurdorp spelen. Dat is wel een mooie wedstrijd. Verder live bij ons FC Schravenzanden tegen ASWH. En Den Hoorn tegen Alvia. Dan gaan we door met hardlopen, atletiek. De Rijkszwaanloop. We hebben er vanavond in aan tafel uitgebreid aandacht voor. Maar ook hier nog eventjes te benoemen. De Rijkszwaanloop wordt zaterdag gehouden, morgen dus. En met onder andere een 5 kilometer en een 10 kilometer. En dat is ook weer bijzonder, want zij hadden altijd de 10 Engelse mijl. Door wat praktische omstandigheden moesten ze het parcours wijzigen. En uiteindelijk ook voor gekozen om een 10 kilometer te doen in plaats van een 10 Engelse mijl. Weet je ook hoe lang 10 Engelse mijl is?
0: Nee, ik ben de persoon die vragen mag stellen natuurlijk. Hè. Maar waar wordt de loop gerend?
2: Sorry, Rijkszwaanloop begint op het Marktplein in Schravenzanden.
0: Kijk, dat is natuurlijk even leuk. En dat is begin, ook het eind?
2: Ook de finish, ja. Ik heb mezelf vorig jaar gelopen, de 5 kilometer. Dat was een erg leuke loop. En ook qua weer is het altijd wel goed te doen. Want het is net niet meer zo heel warm. Een beetje bewolkt nog. Het is vaak wel goed te doen. Voor mij verspreiden ze vanmorgen een graadje of 19. Dus nou, prima te doen, denk ik.
0: Je kan wel blijven staan. Dan hoeft Marco niet te gaan zitten.
2: Verder morgen korfbal. Odo tegen Maju. En op zondag hebben we dan nog hockey Spijkenissen tegen HV Westland. Dat is in ieder geval wat we live hebben. Wat gaan we nog meer doen? We hebben een vooruitblik onder andere op de radio voor het 80-jarig jubileum van gymnastiekvereniging NTO Maasland. En we gaan morgen onder andere terugblikken op de Skieler Marathon van Berlijn. Dan denk je, nou, dat is wel ver uit de regio. Maar we hebben daar ook regio-deelnemsters. Dione en haar moeder Jolanda Voskamp die gaan daaraan meedoen. Het zijn natuurlijk echte schaatsters. Dione afgelopen jaar gestopt met professioneel schaatsen. Zij heeft nu een andere uitdaging gevonden, is de Marathon van Berlijn skileren.
0: Nou ja, kijk, en regiogenoten, het maakt niet uit waar ze gaan naartoe gaan. Hè? We houden ze overal in de gaten. Ja,
2: nou ja,
0: toch?
2: Ze zitten overal. Hè? Sommigen zitten tegenwoordig in de VS, als je Jutta Leerdam kijkt.
0: Die wil je zeker graag gaan interviewen in de VS.
2: Nou ja, misschien wel leuk. Hè? Nou ja, ze zitten dus overal. Hè? Er zitten Menno Huizing en Noël Gooyers en wielrenners. Die zitten deze week in Canada voor het WK wielrennen. Volgens mij zit Bente Boonscha weer in de roeister zit in China. Dus ze gaan overal naartoe, die regiogenoten.
0: Nou, we hoeven ze niet overal te volgen, want dat doen we met WOS Radio. Ja, toch?
2: Zeker.
0: Helemaal goed. Stefan, bedankt.
2: Fijn weekend.
0: Hoi, hoi.
1: Zomer. Je geniet lekkerder van de zomer. De hits van de WOS.

0: Het een beetje komen en gaan op de vrijdagmiddag van allerlei gasten in de VOS-studio. Eigenlijk wel gezellig en gelukkig is Marco ook zojuist binnengevlogen.
1: Het VOS Weekend Weerbericht met Marco Schreegaarders.
0: Hey Marco, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Gerry.
0: Het is genieten, hè, op dit moment buiten.
2: Je ziet hoe ik erbij zit.
0: Ja. Nou ja, dan ga je hier een koudje vatten, want jij komt hier helemaal bezweet binnen, zeg maar. Je gaat me toch niet vertellen dat je uit Den Helder komt op een fiets of zoiets dergelijks?
2: Dat heb ik wel eens een keer gedaan, hè, dat weet je. Ja, nee, we hadden nu gewoon een rondje Westland, dus overhoek van Holland, dan richting Maassluis, Vlaardingen. En dan weer terug. De wielrennen in het Westland, dat kennen we het rondje wel.
0: Nou, jij hebt in ieder geval geen regenpak nodig gehad vanmiddag, dat mag duidelijk zijn.
2: Nee, het is. Ik kwam in de hoek van Holland en foto gemaakt voor mijn weerrubriek aanstaande maandag. Maar de mensen lagen natuurlijk gewoon weer op het strand.
0: Ja.
2: En dat is. We hebben van de zomer natuurlijk ook veel gehad, maar eigenlijk vanaf half augustus tot nu, dus een week of 5, 6, hebben we eigenlijk geen echte nazomer gehad. Maar die gaan we nu wel krijgen.
0: Ja, ik heb me wel eens laten vertellen. Ik weet niet of jij die term wel eens gehoord hebt. Hebben we het dan te maken met een oude wijvenzondag? Zomer? Een oude wijvenzomer?
2: Ja, dat komt uit het Duits. Dat is Altweibenzommer. En dat hebben wij vertaald tot oude wijvenzomer. En dat heeft te maken met spinnenwebben. Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Want die spinnenwebben, die zie je vaak met dit soort situaties, als er weinig wind staat en 's ochtends mist is. En dat werd vroeger geassocieerd met haren van een heks.
0: Oh.
2: Ja. Altweibenzommer. Dus als je maar. Maar zoek het maar op. Dus daar gaan we naartoe. En ik heb even zitten kijken voor de komende week. Maar het zou zomaar wel eens kunnen dat er nog weer eens een record gebroken worden. En die waren er al van de zomer natuurlijk veel. En even een slag om de arm. Maar het zou me niks verbazen als we de warmste laatste week van september krijgen. Het record staat nu op 1938. En dat is dan 17,4 gemiddeld. En dat zijn temperaturen die je normaal ook gewoon in de zomer hebt.
0: Jij breekt er meer als Max Verstappen.
2: Ja, maar ben ik heb ook een betere auto. Maar dat.
0: Hey, inderdaad, volgende week dan kan het nog wel eens even gewoon een tijdje voor de barbecue of zoiets dergelijks. Je moet hem nog niet op zolder zetten.
2: Nou, dat zou ik zeker niet doen. Ja, van het weekend is het tussen de 19 en 21 graden. Ook weer prima weer natuurlijk voor deze tijd. Zeker voor de sport, hè, wat Stefan net verteld heeft. Dus de mensen die morgen langs de lijn staan, al die derbies en veel derbies. Ja, veel mooier kan het niet in deze tijd. En dan zou je dus morgenmiddag en morgenavond ook weer kunnen barbecuen. Maar wat je wel in de gaten moet houden, na 21 september is de nacht langer dan de dag. En om half acht dan moet je dan toch wel je lampjes aangesteken, want dan wordt het een beetje donker. En dat is wel het nadeel. En dat ligt natuurlijk ook nu een beetje aan of die temperatuurrecords wel verbroken gaan worden. Want de nachten worden steeds langer. En wie hebt het gisteren gezien, dan zie je natuurlijk s'nachts van die. Dan gaat het 9 of 10 vannacht.
0: Ja, zoiets.
2: Ja, dan komen de nachten zal het minder koud zijn. Maar goed, we gaan natuurlijk wel richting 1 oktober. Dus kijk, en als we straks wat verwacht wordt, rond de 25 graden zitten. Nou, dat zijn echt dingen, temperaturen die je niet vaak meemaakt. Zeker niet hier aan de kust. Hoewel, met dat warme zeewater op dit moment, wordt die kans natuurlijk wel steeds groter.
0: Ja, de aanbod in temperaturen, dat is op een dag heel erg verschillend. De kapstokken die hangen allemaal vol natuurlijk. Een dikke jas voor het eerste loopje.
2: Ik ging vanochtend vroeg weg. Ik kwam in een businessclub. Dus dat was 6:30 of zo. Reed door Naaldwijk. Ik zag jammer mensen. En er kwamen wat mensen binnen met mijn koude hand. Ik zelf niet zo gauw koud, maar op de fiets. En als je nu zit, dan zit iedereen weer in zijn t-shirtje. Het is gewoon 22 graden. Van 19 naar 22 graden.
0: En ik denk de terrasjes zo langs de kust, de strandtenten. Ja, misschien het laatste weekend of zoiets dergelijks. Maar er zijn er een paar. Die zijn al aan het opruimen, joh. Heb ik gezien.
2: Jij moet dat beter weten. Want volgens mij is ook het strandseizoen met hondenuitlaat. Is dat 1 september of 1 oktober?
0: Ja, ik geloof in Monster. Ja, dat mag de naam wel noemen. Bungalow, die is volgens mij al aan het opruimen. Ja, en een andere tent. Het kan niet allemaal tegelijk opgeruimd worden natuurlijk. Nee, dus,
2: nee. Als ik eigenaar zou zijn, maar goed, die mensen hebben al lang en denk ook wel goed seizoen gehad. Dus zou ik zeggen, pak dit weekend, volgend weekend, maar in ieder geval deze week nog even mee. Want ik weet zeker dat er nog wat mensen, als je dan ook bijvoorbeeld door die duinen fietst, dat heb ik net ook al, dan hoor je ook vaak andere accenten. Duits en ook Limburgs. Dus we staan natuurlijk tegenwoordig ook op als voor dagjes mensen. Daarop uitgaan in het Westland. Dat zit echt in de lift. Dat merk je gewoon van allerlei mensen uit het hele land. Die het toch heel mooi vinden om ook naar het Westland te komen. En ik denk dat het positief is.
0: Nou, en voor wat betreft het weer hoeven ze dit weekend de komende dagen dus nergens over in de war te zitten.
2: We gaan weer records en het is gewoon fantastisch. Er zit 1 minpuntje bij, je gelooft het nooit, maar we krijgen weer berichten. Ja, we krijgen weer berichten van de droogte uit het zuiden van het land en de IJssel. En ja, dat is natuurlijk ook weer uniek. Ja. Dus de velden worden weer gesproeid. Je gelooft het nooit, maar de velden worden echt weer gesproeid op dit moment.
0: En dat in september, zowat oktober. Hè?
2: Ja, zowat oktober. Maar goed, allemaal positief toch. En dan morgen lekker, allemaal lekker buiten.
0: Helemaal goed. Marco, bedankt. Fijn weekend.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Zo, de vrijdagmiddagshow. Zo, weekend bij de VOS.
0: Nou, nog even meezingen tot 5 uur.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigrerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Erik.

0: Turn the music up, dat mag jij gerust doen als jij de liefhebber bent van die dance classics.
1: Zo, drie keer disco.
0: Want die zijn aan de beurt. En als eerste deze uit 1979. Ja, misschien kende je wel fijne plaatjes in de hitparade gehad, maar dit was toch wel een klassieker. Turn the music up. The Players Association, zo heet het helemaal voluit. Maar ik zie er nog meer van die lekkere namen op het lijstje prijken. The Ghoul and the Gang, ja, ook wel natuurlijk verantwoordelijk voor bepaalde disco-hits. We gaan daar één van draaien. En Vicky Sue Robinson.
1: Zo, drie keer disco.
2: Drie keer disco. Disco.

0: Vicky Sue Robinson, zo heette dat dametje. En natuurlijk ervoor te maken met Cool and the Gang en Ladies Night.
1: Zo, weekendglas. Wat drinken we dit weekend?
0: Ja, natuurlijk. Vrijdagmiddag, 4:15. We gaan wat inschenken. Wat weten we nog niet? We krijgen misschien wel de suggesties van Aad Westdijk. We hebben hem aan de telefoon. Aad, goedemiddag.
2: Hoi Erik, goedemiddag.
0: Is dit een monster ook zo mooi?
2: Ja, het is fantastisch weer. Het is, voor de tijd van het jaar is het te mooi.
0: Ja, want vorige week was je natuurlijk een beetje in principe positief. Want je had natuurlijk de bokken van stal gehaald. Ja. Maar die kun je wel weer even op stal zetten.
2: Ik kan ze wel even opbergen, want met dit weer dan... een normaal mens gaat nu geen bok meer drinken, tenminste, denk ik. Want het is, bokbier is bij uitstek voor regen, stormen, slecht weer. En dan kom je thuis en dan staat er een mooie bok voor je klaar. Maar met dit weer heb je daar niet zo erg veel trek in, denk ik. Dus is het jammer, maar het komt wel.
0: Nou ja, de bokjes die zijn geduldig, ja toch?
2: En je kunt ze jaren bewaren, ze worden er alleen maar beter op. Dus we zitten niet in de war.
0: Maar dan zijn er misschien wel alternatieven. Ik heb iets in de media meegekregen. Er is een nieuwe smaak voor een Bailey. Ja, toch?
2: Ja. Bailey's heeft een... Bailey's is Ierse roomlikeur natuurlijk. Iedereen kent het. En die maken eens in zoveel tijd een limited edition. En dit hebben ze dit keer ook gedaan in een 50 centiliter fles. Dus een halve liter hebben ze een chocolade pistache smaak gemaakt. Dus pistache een beetje nootachtig. En dan de chocolade erbij. Dus dan krijg je groene creme liqueur. Ja, het ziet er niet uit, maar het smaakt ontzettend goed. En chocola en pistache.
0: Roep jij dat nou? Of heb je hem inderdaad al zelf geproefd?
2: Nee, we proeven alles zelf. Dus wij staat ook open in de winkel. Dus als mensen zeggen, wat je vertelt kan wel waar zijn, maar ik wil toch zelf proeven. Dan we hebben hem open staan, de mensen kunnen hem proeven. En het is heel zacht, heel mild. Ik zelf denk, één glaasje per dag is meer dan voldoende. Die gaat op die avond vullend drinken, want die is wel machtig. Die chocola en die pistache, dat maken toch wel een beetje zwaar, maar... het is heel plezierig drinken. Gewoon een klein glaasje met wat ijsblokjes of over ijs heen. Weet je wel, vanille-ijs en dergelijke. Dan allemaal leuke dingen om het spul te drinken.
0: Nou ja, en het is volgende week oktober. De feestmaanden die komen er natuurlijk aan. Dan hoort zo'n chocoladesmaak er misschien wel een beetje bij, hè?
2: Het is natuurlijk niet voor niks dat we het zo eind van het jaar introduceren. Dus tot en met december blijft het gewoon een hit.
0: Hey, liet ik het woord oktober nou vallen? Dat was toch eigenlijk specifiek de wijnmaand? Is dat nog steeds zo?
2: Ja, het heette vroeger de wijnmaand, omdat je in oktober altijd... dan waren de druiven rijp en dan werd de geoogst. Maar door de ontwikkeling op het klimaat en dergelijke... wordt het natuurlijk steeds eerder warm en steeds warmer. Waardoor dus nu al in september en... zelfs in augustus al geoogst gaat worden. Dus dat hele principe van oktober wijnmaand, dat is een beetje achterhaald. Want in oktober dan zijn eigenlijk alle druiven al geplukt. Want ik was in juli was ik in de Elzas in Frankrijk. En toen zei ze al dat ze half augustus voor het eerst gingen plukken. Nou, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Maar de druiven waren zo rijp dat ze al geplukt konden worden. Dus... Heel dat principe van oktober, dat is niet meer.
0: Maar die traditie, wordt die zo hier of daar nog wel in ere gehouden? Worden hier of daar nog wel in oktober wijnfeesten georganiseerd?
2: Jawel. Ja, als jij, net wat ik zeg, als je in de Elzas bent... daar kom ik dan regelmatig, maar daar heb je in oktober... stikt het van de feestmaanden, wijnfeesten. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ieder dorpje heeft daar een wijnfeest en... Aan het begin van het dorp kom je aan en je koopt een glas voor 2-3 euro. En bij ieder kraampje kun je het laten vullen. Dus fantastische feesten daar.
0: Kijk, dat is toch altijd nog wel leuk, hè? De oude feesten, de tradities, dat ze een beetje in ere worden gehouden.
2: Zo is het. En

0: Dan kun je dit weertype wel uitermate goed gebruiken als je dan op zo'n wijnfeest loopt.
1: Ja. Helemaal leuk. En had je nog meegekregen in de media, nou we het toch even over wijn hebben. Er zijn er vorige week, of begin van deze week of zoiets dergelijks, 3000 flessen wijn of zoiets dergelijks buitgemaakt of zoiets dergelijks.
0: Dat was in Barolo bij wijnhuis Conterno E Fantino. Ze verkopen niet in Nederland hoor, dat wijnhuis, maar daar waren boeven die hebben s'nachts 3000 flessen weggehaald. Ze hebben de alarminstallatie heel onschadelijk gemaakt en een heftruck gepakt en zijn er een beetje gaan rouzen door die voorraden. En ze hebben 3000 flessen meegenomen. En ja, een beetje wijnkenner weet dat Barolo een hele dure wijn is. Dus de geschatte waarde is een paar ton.
1: Nou ja, ik denk dat het ook wel moeilijk te slijten is voor de lieden natuurlijk. Want het goedje aanbieden natuurlijk voor een fractie van de werkelijke waarde, dan hangen ze zo natuurlijk als dat zo hier of daar naar buiten komt.
0: Nou ja, hetzelfde als met kunst. Als jij een schilderij koopt, dan ga je ook niet mee aan lopen leuren. Ja, dat is met deze wijn ook. Iedereen weet dat de wijnen van dat huis uit de jaargangen 2021 en 2022 wellicht gestolen zijn. Dus iedereen die is wel op zijn hoede. En die durft ze niet te kopen. En dus ik snap het eigenlijk niet, want je gaat zelf geen 3000 flessen opdrinken.
1: Nou ja, misschien is het een zoveel jaren plan van de lieden. Wie zal het zeggen?
0: Wie zal het zeggen, ja.
1: Helemaal goed. Nou, we gaan volgende week nog wel eens even horen hoe het dan weer met Bokje staat. En de wijnmaand, die moeten we zeker ook aandacht gaan geven. Want daar is oktober toch eigenlijk uitermate voor geschikt. Ja, toch?
0: Helemaal goed. Gaan we doen.
1: Ah ja, het fijn weekend.
0: Jij ook, en maak er wat van.
1: Hey, bedankt. Hoi.

Kensington ook verantwoordelijk voor heel veel leuke muziek. En ook de nieuwe Living Four kunnen we wel waarderen. En natuurlijk Queen altijd present op de vrijdagmiddag. Jawel, we gaan er nog één draaien. Nog even heel ver terug de tijd. 72, toen een hit. We draaien hem tot aan het regionieuws. Hier is Alex Harvey. The dawn creeps

0: superlekkere stapavond. De Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag. BOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. Frits van Oostroom, een van de oprichters van de Midden-Delfland-vereniging, is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zette zich tientallen jaren in voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie in Midden-Delfland. Van Oostroom stond in 1977 aan de wieg van de vereniging en vervulde er verschillende functies. Hij groeide uit tot een kenner van historische boerderijen en deed tientallen onderzoeken naar oude gebouwen. Ook gaf hij jarenlang lezingen en excursies. Voor zijn inzet kreeg Van Oostroom meerdere onderscheidingen. Zo werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg hij de erespeld van de gemeente Midden-Delfland. Een 19-jarige man uit Delft blijft nog zeker een maand vast na een reeks geweldsincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. De rechtbank heeft dat gisteren bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Volgens het Openbaar Ministerie kan de verdachte ook in verband worden gebracht met 4 andere aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in juli en september. Het OM zegt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. Ook is bij 2 incidenten DNA gevonden dat overeenkomt met zijn DNA. En een exotische boon uit de Lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten jack bean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moeten patiënten uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. Het weer. Vandaag wordt een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 19 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Overbekende dealer U2. Het lijkt wel of we een beetje door de straten van Naaldwijk zwerven, maar dan in een ver verleden. We zijn natuurlijk al een beetje in het theater geweest. Daar was het natuurlijk de disco die de boventoon voerde. Maar dan gingen we even een beetje door de straten. En dan kwamen we terecht, ja, doe maar net alsof je de deur van de Wereldwip opendeed. En daar werd natuurlijk de rock gedraaid. En dat is nou even de bedoeling, zeg maar, de komende minuten. U2, daarmee trapten we af eigenlijk de Desire. Maar ik zie hier nog namen prijken als Hurt, Barracuda, misschien ken je hem nog wel. En yes!
1: Het wilde weekendkwartier!

Ziggaard 983 in ons wilde weekendje. Het was een beetje andere sound voor wat betreft Yes. Het was ook een nummer dat werd geproduceerd door Travel Horn. Dat was toen toch wel een trendzettende producer. En die sloeg even met Yes een andere richting in. En even ervoor te maken met niks meer of minder dan de muziek van de Canadese formatie Hurt. En dat heette natuurlijk Barracuda. Eens even kijken. Ja, laten we eens iets draaien van een Nederlandse rockgodin. Zo zou ik ze toch eigenlijk wel kunnen omschrijven. Ik heb het natuurlijk over Floor Jansen. Het begint heel zacht en gevoelig, maar zo dadelijk knalt het uit je speakers. Dat kan ik je wel vertellen. Vrij nieuw nummer, hier is ze met Run.

En weg zijn ze, hebben we het over Florence and the Machine. En even daarvoor te maken natuurlijk met onze eigen rock queen. Niemand minder dan Floor Jansen. Ja, fijn nieuw nummer. Ik denk Run kunnen we ook wel eens draaien in zo'n weekend. Daarmee zijn we gekomen, want in ieder geval deze aflevering alweer. Ja, de laatste voor wat betreft september. En volgende maand gewoon, in de wijnmaand gaan we gewoon weer verder met inderdaad zo'n weekend. Dat dan weer op de vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Zo dadelijk, onze jukebox die rammelt lekker door met de non-stop muziek tot aan de klok van 8 uur. En dan gaat het weer gebeuren. Hier on stage, de band, de muziek. Allemaal voor rekening van Kees Visser. Tezamen met zijn team natuurlijk, want hij doet het niet helemaal alleen. Daarmee ga je zeker een hele leuke vrijdagavond krijgen. Ik wens je er veel plezier mee, een fijn weekend. Wat mij betreft graag tot volgende week. Zijn we er weer, te vrijdag, even over 4. Hoi!

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Er zijn ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. U kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. Frits van Oostroom, een van de oprichters van de Midden-Delfland-vereniging, is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zette zich tientallen jaren in voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie in Midden-Delfland. Van Oostroom stond in 1977 aan de wieg van de vereniging en vervulde er verschillende functies. Hij groeide uit tot een kenner van historische boerderijen en deed tientallen onderzoeken naar oude gebouwen. Ook gaf hij jarenlang lezingen en excursies. Voor zijn inzet kreeg Van Oostroom meerdere onderscheidingen. Zo werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg hij de erespeld van de gemeente Midden-Delfland. Een 19-jarige man uit Delft blijft nog zeker een maand vast na een reeks geweldsincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. De rechtbank heeft dat gisteren bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Volgens het Openbaar Ministerie kan de verdachte ook in verband worden gebracht met vier andere aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in juli en september. Het OM zegt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. Ook is bij twee incidenten DNA gevonden dat overeenkomt met zijn DNA. En een exotische boon uit de Lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten jackbean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moeten patiënten uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. Het weer. Vandaag wordt een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 19 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
3: De WOS

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van Schavenzande in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in De Naald met het allersterkste meisje ter wereld. Reis mee met Pippi, Tommy en Annika naar het mysterieuze eiland Takatuka om Pippi's vader te redden van de piraten. Op donderdag 8 oktober brengt correspondent Lia van Beckhoven haar scherpe en humoristische observaties over Groot-Brittannië naar Theater Koningshof. Van de koninklijke familie tot de Brexit, een unieke blik achter de schermen van het Britse leven. In De Naald is de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten te zien. Wanneer winterweer pakjesavond dreigt te verpesten, proberen de Pieten iets nieuws uit te vinden. Lukt het ze om samen met K3 alle cadeautjes op tijd te bezorgen?
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl/agenda.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
6: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
5: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
7: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
5: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eens lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag. Ik ben Stefan van der Meer. Frits van Oostroom, een van de oprichters van de Midden-Delfland-vereniging, is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij zette zich tientallen jaren in voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie in Midden-Delfland. Van Oostroom stond in 1977 aan de wieg van de vereniging en vervulde er verschillende functies. Hij groeide uit tot een kenner van historische boerderijen en deed tientallen onderzoeken naar oude gebouwen. Ook gaf hij jarenlang lezingen en excursies. Voor zijn inzet kreeg Van Oostroom meerdere onderscheidingen. Zo werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg hij de erespeld van de gemeente Midden-Delfland. Een 19-jarige man uit Delft blijft nog zeker een maand vast na een reeks geweldsincidenten in Den Hoorn en de Delftse Hout. De rechtbank heeft dat gisteren bepaald. De man werd vorige week aangehouden na een poging tot aanranding op de Harnaskade in Den Hoorn. Volgens het Openbaar Ministerie kan de verdachte ook in verband worden gebracht met 4 andere aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in juli en september. Het OM zegt dat de man een bekennende verklaring heeft afgelegd. Ook is bij 2 incidenten DNA gevonden dat overeenkomt met zijn DNA. En een exotische boon uit de Lier kan nierpatiënten in de toekomst meer vrijheid geven. De zogeheten jackbean bevat een enzym dat nodig is voor een compact dialyseapparaat. Daarmee moeten patiënten uiteindelijk thuis en onderweg kunnen dialyseren. De bonen worden geteeld bij een tuinbouwbedrijf in de Lier. Daar wordt onderzocht of de teelt op grotere schaal mogelijk is. Het nieuwe dialyseapparaat wordt momenteel bij patiënten in Nederland, België en Frankrijk getest. Als het veilig en effectief blijkt en wordt goedgekeurd, kan vanaf 2027 worden toegewerkt naar toelating op de markt. Het weer. Vandaag wordt het een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond blijft het eerst helder en droog. In de nacht neemt de bewolking toe. Morgen zijn er meer wolken met af en toe ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 19 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files lijken eindelijk op te lossen. Nog wel file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer Centrum staat 10 minuten vast. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
5: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
4: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
6: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
4: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, ik ben er nooit nog zo vrolijk begonnen als vanavond. Shakira en Burna Boy en Die Die. Ja, ja, je verzint ze niet, die teksten, maar zij dus wel. Hey, welkom. Dit is aflevering 828 van Stage. Het programma voor, door en met muzikanten. En hebben we die vanavond? Jazeker, volle bol. Er zijn een dame en een heer die gaan wat zingen. En ik heb ook nog een dame, daar ga ik wat het een en ander aan vragen. Die heeft een fantastische stem. Dat gaan we horen via de plaat zelf. Maar daar komen we later op terug. En verder natuurlijk heel veel muziek. En muziek ook uit de regio. En ja, van alles nog wat eigenlijk. Bijvoorbeeld deze van Level 42. En dat plaatje dat heette, jazeker, Love Games.

Ja, de vraag is natuurlijk, zijn we echt wel zo happy? Natuurlijk, met Pharrell Williams zijn we zeker happy. En daarvoor hadden we Level 42 voor je. En de Love Games en dat allemaal in Stage. Het programma voor, door en met muzikanten, mocht je net ingeschakeld zijn. Als je zoiets hebt van, hey Kees, jij had het toch over muzikanten. Kan ik ook een keer met mijn band, neusfluit, gitaar, mondharmonica of wat dan ook bij je muziek komen maken? Ja hoor, dat kan altijd. Stuur me een mail richting stage@ws.nl, stage@ws.nl. En dan neem ik vanzelf contact met je op. Het enige probleem is wel, als je volgende week wilt, dan heb je pech, want ik heb vanaf februari 2027 pas weer ruimte. Dus je moet even wachten. Maar goed, wat in het vat zit, dat verschuurt niet. Dat mogen duidelijk zijn. Dat weten mijn gasten van vanavond ook. George Ezra, dat is de volgende plaat die ik ga draaien voor je. En dat plaatje, dat heet Green Green Grass.

0: Dit blijft toch wel een prachtplaat hoor. Van Malay en Built to Last. En daarvoor George Ezra en Green Green Grass.
1: Hey Kees, ja. Die heb je vandaag in de studio.
0: Die heb ik vandaag in de studio. Ja, dat is voor jou een vraag en voor mij een weet. Ik had het al gezegd, een dame en een heer. En ze zingen allebei meer dan fantastisch. Dat mag ik wel toegeven. Ze zijn al een keer geweest met de 700ste uitzending. Toen traden ze ook op. En dat is intussen al heel lang geleden, dat weet ik. Toen was ik nog jong. Nee hoor. En ja, ik ga gewoon even een plaatje van ze draaien. En dan daarna dan gaan we met ze praten.

0: Nou, dit mag toch wel heel erg fraai genoemd worden, dacht ik zo, lijkt mij. Goed. En dan is natuurlijk mijn vraag, of jouw vraag dan, Anneke van de Radio. Maar Kees, wie heb jij dan in de studio? Goedenavond, met wie heb ik het genoegen?
1: Goedenavond, mijn naam is Rob Burkhardt.
2: Hoi, goedenavond, dit is Claire de Brij.
0: En jullie zijn samen?
1: Nou,
2: nee.
0: Niet helemaal samen.
1: Ik ben Dreamagine ook. Dat is mijn artiestennaam waaronder ik platen opneem. En Claire die zingt heel vaak mee.
0: Ah,
1: en we maken dan platen onder de naam Dreamagine en Claire DB.
0: Oké. Okay.
1: Decibel.
0: Is dat zo? Oh, kan je zo hoog zingen dan?
2: Nee, niet helemaal zo hoog. Okay. Maar die DB, dat is eigenlijk al decibel.
0: Nee, ik wou zeggen, ik heb kunststofglazen, dus er kunnen nog geen barsten in schieten. Maar dat is een ander verhaal. Wat hoorden we net voor een stukje muziek van jou?
1: Ja, dat is een nummer wat al 3 jaar oud is. Ik vind het een fijn nummer om te horen. En ik heb ervoor gekozen omdat ik het ook wel een nummer vind... Wat ik niet snel akoestisch kan spelen. Omdat het eigenlijk een band nodig heeft. En deze versie benadert dat een beetje. Maar eigenlijk zou ik het heel erg leuk vinden... als het een keer door een band zou worden uitgevoerd. Dus
0: nou,
1: als mensen luisteren, dan is dit een uitnodiging.
0: Ik heb wel een paar bands, dus wat dat betreft kan het altijd voor je vragen.
1: Als ze het leuk vinden.
0: Ja, oké. Okay. Hey, je muziekstijl werd net ook al gevraagd hier in de overigens hele drukke studio vanavond. Maar wat is jullie muziek of jouw muziekstijl?
1: Ja, een moeilijke vraag. Als ik het moet invullen op Spotify, dan kies ik meestal voor iets van indie of indie folk. Singer-songwriter. Ik heb daar nog nooit over nagedacht voordat ik die muziek ging maken. Maar mensen willen je graag in een hokje hebben.
0: Ja, dat is meestal vraag ik het gewoon omdat men dan zoiets heeft van... Oh ja.
1: Ja,
0: dan weet ik tenminste waar ik het moet plaatsen. Maar ja, je weet, we wonen in Nederland, hè, dus allemaal mooie hokjes zo. Daar zitten we Rob in en daar zitten we Claire in en daar zit Kees. Ik zit altijd onderaan. Maar goed, Dreamagine. Dat doet vermoeden dat het om dromerige muziek gaat. We hebben natuurlijk net al wat gehoord waarvan ik zie van... Nou, dat valt ook wel een beetje onder dromerige muziek.
1: Ja, klopt.
0: Klopt dat? Is alles voor jou wel een beetje dromerig of valt het reuze mee?
1: Ik vind niet per se alles dromerig, maar ik droom graag weg. En ik laat me ook graag inspireren door beelden en gedachtes en vooral gevoelens. En ja, dat komt vaak in de buurt van dromen, ja.
0: Oké. Okay. Nou, intussen treed je ook niet meer alleen op. Althans, maar ook samen dus met Claire, die naast je zit.
1: Klopt.
0: Wat is daar de reden van? Heeft dat te maken met jouw muziek? Had je zoiets van, alleen is ook maar alleen?
1: Ik ben geboren in Brazilië en op een gegeven moment had ik ook een aantal liedjes die in het Portugees waren geschreven. En ik zocht een zanger of een zangeres die dat in het Portugees goed kon zingen. En op een gegeven moment werd Claire aan mij voorgesteld door een gemeenschappelijke vriend. En ik hoorde haar daar op dat videootje wat hij liet zien prachtig een Portugees nummer zingen. En toen dacht ik, hey, misschien is dat een klik.
0: Kijk.
1: En zij heeft ook wel een hele belangrijke rol vervuld... in de zin dat zij voor het eerst mij live heeft laten zingen.
0: Kijk.
1: Want dat was ik nooit van plan.
0: Nou, bij deze. Goed gedaan, Claire.
2: Ja, dat was wel leuk. De eerste keer was van... hoe wil je graag dat ik dat liedje inzing? Wil je dat even voordoen?
0: Nou
2: toen schrok hij.
0: Geweldig. Hey, Brazilië, is dat ook jou? Heb jij daar ook wat mee, Claire, met Brazilië of niet?
2: Ja, ik heb er 4 jaar gewoond.
0: Ja.
2: En ik ben helemaal verliefd op dat land. Op de cultuur, op de muziek, op de dans. En ook hier in Nederland vind ik dat nog steeds heerlijk... om daar regelmatig wat mee te doen.
0: Is dat ook een grote inspiratiebron voor jouw muziek, Rob, of niet?
1: Het is soms zo dat liedjes gewoon vanzelf komen. En meestal is dat in het Engels, maar vaak ook in het Nederlands. Maar soms dus ook in het Portugees. En wij gaan vanavond ook een liedje in het Portugees zingen. Dus
0: okay.
1: Dan hoor je dat misschien ook net iets anders is qua muziek.
0: Nou, is goed.
1: Ja.
0: We zijn benieuwd. De eerste blok interview ga ik besluiten met een van jullie favoriete muziekjes. Vertel eens, Dickie Dex. Ik had er nog nooit van gehoord.
1: Meen je dat?
0: Dat meen ik echt, ja.
1: Ik dacht dat dit toch wel redelijk doorgebroken was de laatste jaren. Maar,
0: zou misschien kunnen, hoor. Maar...
1: Digidex... Ik vind het een fantastische plaat die we zo meteen gaan draaien. De boodschap, de tekst, de melodie. Maar ik heb ook de eer gehad een keertje een half uur uitgebreid met hem over mijn eigen muziek te mogen praten. Dat is alweer 4-5 jaar geleden. Ja. En hij gaf toch wel hele fijne feedback. En hij zei, maakt niet uit wat je doet als je maar doorgaat. Want wat jij maakt, dat maakt niemand anders. Dus het was een soort duwtje in de rug. En daarom ben ik het blijven doen. Want...
0: Oké, okay, nou, we gaan draaien. En dan kunnen jullie langsband richting het podium van de WOS. En dan gaan we zo meteen naar jullie luisteren.
3: State!

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

plan. 100 mijlen verderop, aan de horizon te wachten. Schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn. Zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt? Hoe echt voel ik de regen? Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders.

0: op verzoek. Digidex en alles is nu. En dat is met name op verzoek van Rob. En we gaan nu genieten van hunzelf. En dat doen we na de volgende mededeling.
1: De grootte der aarde.
2: Of je favoriete band uit de regio live.
1: Je hoort het in Stage.
3: Ja, we gaan beginnen. Het eerste liedje is een liedje wat ik ooit voor mijn zoon heb geschreven op het moment dat hij het even wat moeilijker had. En dit gaat over hoe je als vader, als ouder, altijd het beste advies wil geven, maar dat je het vaak ook gewoon niet weet. This song is for you. Lightning. Oh god, sorry. When clouds are not lifting, the sky is too low. When your mind is misty, you got nowhere to go. Caught between boy and man, somewhere in between.

This song is for you. Het volgende liedje heet We'll Be Alright. Dat heb ik een keer geschreven toen ik op het station stond. Mooie zomeravond. Zonlicht op alle spoorlijnen. En ik zag ineens een soort parallel met mensenlevens die parallel lopen. Uit elkaar gaan, weer samenkomen. En het afscheid wat daarbij komt kijken soms. We'll be alright.

Okay, en dan gaan we snel verder met het laatste liedje van dit blok. Dat gaat over het gevoel wat je soms kunt hebben als iemand er niet meer is in je leven, maar je toch het idee hebt dat diegene er is. Of soms hoe je op zoek kan gaan naar diegene in de kleine ding. Klinkt een beetje vaag, maar het is best een goed nummer. Wherever.

Fijn stukje muziek van natuurlijk Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. En daarvoor die hele fraaie van Sam Dumay en One Year of Love. Ja, als ik op de klok kijk, dan is het alweer bijna 9 uur. En we gaan naar de klok van 9 uur toe. Dat doen we met Kensington. En die fantastische Living Four. Absoluut een fraaie plaat. En na 9 uur ben ik gewoon weer bij je terug met U2 van aflevering 528.

0: Ach, wat een fijne platenset van Kensington. En het Living Four. Ik moet even wat rectificeren, want er zaten net wat mensen met bingo-kaarten te zwaaien. Van, hé, ik dacht dat we 828 hadden, maar je zegt ineens van 525. Ja, nee, het is 828. Ja, ik denk dat ik een beetje de weg kwijt ben. Waarschijnlijk. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Aflevering 828 van Stage. Is het nu gerectificeerd, mijn dames en heren?
1: Stage is het ultieme begin van je weekend.
2: Stage.
1: Het radiopodium voor de regio. Stage.
2: VOS.
1: Stage is het ultieme begin van je weekend.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
4: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
3: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
5: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
3: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Oh, Taylor Swift en Appalight openen uur 2 alweer van aflevering. Ja, je hoort het goed. 828, voordat ik weer een hoop commentaar krijg in de studio. En ja, we gaan weer verder met onze gasten van vanavond. Die hebben vandaag een splitsplitter nieuw plaatje op Spotify gezet. En die ga ik nu draaien. Dus ja, spannend hoor. Daar komt hij.
1: Soms grijpt de liefde naar mijn stoel.

0: Wauw.
1: Geweldig. Als ik het eerlijk mag zeggen.
2: Dankjewel.
1: Ja, vind ik echt mooi, dit.
2: Dankjewel.
1: Koude rillingen. Het is hier bloed in de studio, maar toch koude rillingen. Mooi. Goedgekeurd. Wat hoorden we net?
2: Wie neemt mij mee? Een nummer wat een paar jaartjes nodig heeft gehad om te rijpen, maar uiteindelijk ook aan de beurt was om uitgewerkt te worden. En ik heb genoeg nummers, maar soms niet genoeg tijd om ze allemaal uit te werken en op te nemen.
1: Nee, ja. Inderdaad. En dan heb je Claire er ook bij betrokken. Dat
2: maakt het extra
1: precies.
2: Mooi.
1: Precies, ja. Ja, geweldig. Zeg, wie zijn jullie grote voorbeelden in de muziek? Of door wie zijn jullie geïnspireerd? Of...
2: Nou, ik praat nu even voor mezelf, maar bijvoorbeeld Dickie Dex die we net hoorden, maar ook iemand als Stef Bos, als het om Nederlandstalen gaat, prachtige teksten. Luca Bloem is er ook eentje van, dat is een Ierse artiest waar we zo meteen ook wat van gaan horen. Ik ben nog nooit naar iemand zo vaak naar het concert geweest als bij hem. En dat is omdat het gewoon iedere keer weer prachtig is. Hij heeft alleen een gitaar, staat altijd in zijn eentje. En toch is het alsof je een hele band hoort spelen. Ik vind het onverklaarbaar. Ja, en wat ik ook leuk vind bij hem, en dat doe ik dan zelf wat minder, maar hij vertelt ook verhalen tussen zijn nummers. En die vind ik bijna net zo leuk als zijn nummers. Maar geen zorgen, ik zal geen lange verhalen vertellen tussen de nummers.
1: Claire, heb jij nog favorieten? Of door wie je geïnspireerd bent?
3: Ik luister naar echt van alles. Omdat ik in het buitenland ben opgegroeid. Dus ja. Spaanstalig, Portugees, Nederlands, Engels, Italiaans. Okay. Noem het maar op, van alles door elkaar.
1: Okay. Leuk dat je hierover begint. Want mijn volgende vraag, en die wil ik dan weer een beetje aan Rob stellen. Je schrijft teksten in taal, in het Engels, het Nederlands, Portugees.
2: Ja.
1: Wanneer kies je nou voor welk liedje in welke taal je zingt of schrijft?
2: Ja, dat is best wel mysterieus, want dat gebeurt echt vanzelf. Ik heb vaak een melodie en dan komt er wat. En ik heb ook nog niet helemaal door hoe dat hele proces werkt. Maar dan komt er een stuk tekst, een onderwerp. En soms, een beetje afhankelijk van wat voor soort muziek het is, dan wordt de taal ineens duidelijk en... Ja, het is heel raar. Ik weet het ook niet. Maar ik laat het lekker gebeuren. En ik probeer daar ook zo open mogelijk mee in op te stellen. En ik hoop maar dat het zo blijft. Want
1: nou, dat zal toch zeker
2: het is
1: op.
2: Wel heel fijn.
1: Ja, ja. Ja, je bent gewoon lekker bezig. Wat wil je uiteindelijk bereiken? Heb je daar een idee van? Of blijven zoals je nu bezig bent? Of?
2: Dat is best een lastige vraag.
1: Ik stel alleen maar lastige vragen.
2: Dat heb ik door. Als ik het kleinschalig bekijk, dan zou ik het leuk vinden op een gegeven moment gewoon concerten te geven voor groepen van 50, 60 man. Dat is een beetje wat ik overzie.
1: Ja.
2: Maar als ik het wat grootschaliger bekijk, dan zou ik het wel heel erg tof vinden als een keer een van mijn nummers door een andere artiest of een andere band wordt uitgevoerd. En dat ik ergens achter in een concertzaal sta en dat ik allemaal mensen zie die uit hun dak gaan voor die band, maar wel op mijn nummer.
1: Dat begrijp ik.
2: Snap je?
1: Ja, ik begrijp hem helemaal. Absoluut. Hey, kun je even verschillen aangeven in de muzikale Rob toen je begon en nu?
2: dat ik het nu leuker vind om live te spelen, dat sowieso.
1: Ja. Ben je bijvoorbeeld muzikaal gegroeid?
2: Dat hoop ik wel. Ik het aan merk is dat het uitwerken van mijn nummers steeds meer tijd kost. En dat is omdat het... Ja, bij het begin zette ik alles ook gewoon vrij snel online. En ik wilde ook die flow houden. En ik heb daar heel veel van geleerd. En ik ben ook blij dat ik dat heb gedaan. En soms hoor ik oude nummers terug. En dan denk ik, oh, dat zou ik nu anders doen. Het eerste nummer wat we met Claire hebben opgenomen... dat gaan we ook nog een keertje opnieuw opnemen. Want dat is echt een steengoed nummer. En het is gewoon in de productie iets minder goed geworden. Maar ja, dan hebben we het over 4, 5 jaar geleden.
1: Ja.
2: En afgezien daarvan, productie is een vak apart. En ik doe wat ik kan en ik heb af en toe hulp. Maar eigenlijk zou ik het liefst een vaste producer willen hebben die het ook leuk vindt om met mij mee te werken. Maar ja, die mensen hebben ook een uurtarief en, ja, en terecht.
1: Dan moet je de hypotheek afsluiten op je...
2: Ja, zolang de muziek levert niks op. Nee. Het kost wel heel veel geld.
1: Ja, dat is waar. Hey, als men jou of jullie wil boeken, hoe gaat dat verder? Verder geen telefoonnummers noemen, maar heb je een website? Mailadres?
2: Volgens mij, als je zoekt op Dreamagine of op Rob Burkhart en waarschijnlijk ook op Claire DB, dan kom je ons op het spoor.
1: Oké. Okay.
2: En berichtjes via Instagram of Facebook of mailadres wat ook vindbaar is. Zeer welkom. Leuk.
1: Oké, nou, stage2west.nl, dat is ook nog een idee om daar wat

0: op verzoek van de gasten van vanavond. En daarvan hoorde je I Believe in You. Bracht de tijd op 9:50. En na de volgende meeleen dan gaan ze nog een poosje voor jullie zingen.
1: Concert bezoek duur. Bij Stage heb je gratis toegang. En zit je op de eerste rij.
2: Goed. Tweede blok beginnen we met een liedje in het Nederlands. Een van mijn meest recente liedjes. En onder andere geïnspireerd door een verhaal over iemand die zijn geliefde moet laten gaan in het hospice. Reis voor mij uit heet het daarom. De zon komt op, maar de warmte is niet meer. Ik wil terug naar de allereerste keer waar het ooit begon voor jou en mij. Vertrokken zonder plan, zomaar een idee. Niemand wist ervan, maar jij ging met me mee. Alles voor de reis.

De zon komt op, de warmte is er weer. Ik denk vooruit aan de volgende keer, als het weer begint voor jou en mij. Goed, dan gaan we gauw verder in het Portugees, zoals beloofd. Dit nummer gaat over een vergeten, verre liefde ooit in de geschiedenis. En dit nummer heet Pense em mim, Denk aan mij. En de lead vocals zijn voor Claire.

Zo, nou de laatste alweer. En dit nummer gaat over hoe geweldig en prachtig iemand kan zijn. Maar uiteraard is het een Dream Engine liedje. Dus het gaat ook over het besef dat het op een dag weer anders kan zijn. Dat diegene vertrokken is of dat er iets anders gebeurt. The Miracle of You.

0: Dank jullie wel.
1: Thank you.
2: Nou, dat was fantastisch. Ik kan natuurlijk hier wel gaan lopen klappen, maar dat horen ze op het podium natuurlijk niet. Dit waren in ieder geval Dreamergin en Claire DB. En ze zongen voor jullie twee sets. En ik zeg al, ik ben er wel vrij van onder de indruk. Maar goed, wie ben ik natuurlijk, hè? Ik heb al eerder gezegd, ik heb natuurlijk nog een gast in de studio. En daar ga ik zo meteen mee praten. Maar eerst ga ik even een favoriet plaatje van de dame in kwestie draaien.
3: De grootte der aarde. Of je favoriete band uit de regio live. Je hoort het in Stage.

0: Kijk toch eens aan, zeg. Jazeker. Wie heb ik nu aan de andere microfoon zitten? Nou, dan gaan we eens even vragen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Met wie heb ik er genoegen?
1: Met Lily.
0: Dag Lily. Leuk dat je er bent, joh.
1: Is gelijk, vind ik ook.
0: Ja. Zeg, Lily, we hadden net een verzoekplaat van jou. Die mensen hier vind jij heel gaaf. En je moeder trouwens ook, die zit ook naast me. En je vader trouwens ook nog. Wat hoorden we?
1: Boys to Men, End of the Road.
0: Daar hou jij volgens mij wel van, hè,
1: ja,
0: van die
1: klopt.
0: Muziek.
1: Ja.
0: Want je zong het luidkeels mee.
1: Ja.
0: Ja. En je moeder trouwens ook. Dus zeg, Lily, hoe lang zing jij al?
1: Nou ja, eigenlijk sinds ik 3 jaar oud ben al.
0: Oh?
1: Ja, sinds ik kan praten eigenlijk.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: En ik ben nooit meer gestopt.
0: Nee, nou dat is een goede zaak, want ik heb je pas geleden diverse plaatjes van je gehoord. En dat kon ik wel heel erg waarderen, moet ik zeggen.
1: Dank u wel.
0: Ja, jij ten jou tegen mij, hè? Geen u. Nee. Zeg, wat was voor jou de reden om te gaan zingen? Had je daar een reden voor? Was dat onder de douche bijvoorbeeld, dat je begon?
1: Nou ja,
0: toen je op de po zat vroeger als klein meisje?
1: Nee, ja, het begon eigenlijk bij de kleine zeemermin. Die ging ik kijken en toen kwam dat liedje.
0: Ja.
1: En die heb ik toen helemaal meegezongen. En op een gegeven moment stond ik bij mijn oma op de stoel in de tuin. En ja. Toen gingen mensen me filmen, nou dat mocht niet. Nee, dan stopte ik. Oh. Ja, nu heb ik daar niet zoveel moeite meer mee, want er staan nu ook allemaal camera's op me gericht.
0: Ja, je bent populair hoor.
1: Ja, ik ben populair. Nee, oh, nee, dat zou ik nooit zeggen over mezelf. Maar,
0: ja, ik zeg het wel.
1: Ja, nee, het begon eigenlijk zo. En ik ben gewoon nooit meer gestopt. Ik ben altijd doorgegaan.
0: Ja, leuk joh. Hey, ik zag dat je dit jaar al 4 singles hebt gemaakt.
1: Klopt.
0: Vrije Vogels, Versaartje, Zaterdag en Als ik je negeer. En dat is de laatste, die gaan we zo meteen weer draaien. Waarom in godesnaam al zoveel in 1 jaar? Is het niet leuker om dat 1, misschien 2 in een jaar te doen en dan volgend jaar weer een paar en dan op een gegeven moment een cd uitbrengen, want zo werkt dat. Of Spotify bedoel ik.
1: Nou ja, ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk uitbrengen. Nu doe ik wel wat rustiger aan.
0: Ja.
1: Er komt binnenkort ook wel weer wat aan, maar daar mag ik helaas nog niks over zeggen.
0: Moet je ook niet doen ook.
1: Ja, ik weet niet. Ik wou gewoon heel graag laten horen wat ik allemaal in me had. Nu is dit nog steeds niet alles. Maar goed, dat komt er dus nog aan. Dus ik wou gewoon eigenlijk alles al een beetje laten horen. En wat mijn stijl een beetje is en hoe ik een beetje verder ga.
0: Indrukwekkend, dat mag ik wel toegeven.
1: Dank je wel. Dank je wel.
0: Ja, ik ga je niet helemaal ophemelen, maar het is gewoon waar. Een feit. Ja, simpel. Je laatste single, die heet Als ik je negeer. En dat gaat over de problematiek van jongeren momenteel.
1: Klopt.
0: Heb jij daar zelf ook mee te maken of gehad? Of vriendinnen om je heen? Of hoe zit dat? Want ik hoor daar regelmatig wat van. Pesten en dat soort dingen meer. En dat is meer dan verschrikkelijk. Want ja, dat heeft ook al heel wat zelfmoorden gekost in de loop der jaren. Vertel eens.
1: Nou ja, Als ik je negeer gaat eigenlijk meer over de meiden van mijn leeftijd. Of nou ja, jongens hebben er vaak ook last van. Tenminste, dat laat ze wat minder zien, want mannen, hè?
0: Ja.
1: En hoe heet dat? Ja, ik heb wel eens gehad dat ik een jongen leuk vond en dat ik hem eigenlijk een beetje negeerde. Omdat, ja, je gaat het niet gelijk laten zien van, joh, ik vind jou leuk. Nee, je moet eerst even je best voor me doen en dan pas kan je me krijgen.
0: Ja. Hoor je het?
1: Zo werkt dat een beetje bij mij.
0: Ja.
1: En nou ja, ik heb ook natuurlijk Vrije Vogels. Die gaat echt over het pesten, omdat ik vroeger zelf ook ben gepest.
0: Ja.
1: Nu is dat gelukkig minder, maar dat is waarschijnlijk ook omdat ik van school af ben. En Vrije Vogels gaat eigenlijk over tussen haakjes vreemde vogel. En dat was ik dan, omdat ik heb rood haar en jullie hadden het hier net in de studio ook over hokjes. En
0: ja,
1: ik paste zeg maar net niet in dat hokje. Dus daar gaat Vrije Vogels eigenlijk meer over. En Als ik je negeer gaat gewoon echt over iemand die verliefd is. En mij die dan een beetje onzeker worden ook. Of ze wel goed genoeg zijn voor diegene.
0: Had ik het iets verkeerd begrepen? Maar dat geeft niet, hè? Toch?
1: Nee.
0: Zoals ik al eerder zei, ik ben blond. Lily, heb jij ook zanglessen?
1: Nee. Nee, ik heb ze wel gehad.
0: Ja, en wil je ook niet meer voor je stem? Jij hebt precies van, ik weet precies hoe ik wanneer ik wat moet gebruiken.
1: Nou ja, ik heb best wel wat zangjuffen, zanglereressen gehad. Maar met elke kon ik eigenlijk niet echt een goede klik vinden. En ik vind dat wel heel belangrijk.
0: Ja.
1: Maar ik heb nu een soort, ik heb tenminste dat wordt tegen mij gezegd, ook door mijn producers en zo, dat ik best wel een apart iets in mijn stem heb.
0: Mm-hmm.
1: Een soort, ja, hoe noemen het, een fladdertje.
0: Ja.
1: Of ik heb geen idee hoe je dat noemt, maar goed, zo noemen hun het. Dat wil ik eigenlijk niet weghalen, want ik heb een unieke stem, zo wordt dat gezegd. Dus ja, ik hou het eigenlijk het liefste zo. En nu ben ik wel op zoek naar een vocal coach voor de ademhaling en de riffeltjes en de rafjes en dat soort dingen. Maar voor de rest heb ik geen zangles, nee.
0: Oké. Wat wil je gaan bereiken als zangeres?
1: Beyoncé niveau. Ja.
2: Oh, wow.
1: We houden het klein.
2: Waar hebben we het over?
1: Nee, ja, ik wil echt...
0: Maar bijvoorbeeld solozangeres blijven? Wil je een band achter je hebben? Of?
1: Nou ja, het liefste sta ik zo snel mogelijk gewoon in de Ahoy. Met een band achter me. Nou,
0: Ziggo zou ik dan doen. Dat is iets groter.
1: Ja, het maakt mij niet uit. Nou, als het maar groot is.
0: Ja. Nee, begrijp ik. Nee, maar even zonder gekheid. Ja. Dat is een mooie ambitie.
1: Ja, dat is eigenlijk wel mijn doel. Dat wil ik behalen. Dat mensen gewoon mijn liedjes mee kunnen zingen. Snappen waar mijn liedjes over gaan. Ja. En eigenlijk ook mensen helpen.
0: Oké, is goed. Dan gaan we tot slot jouw nieuwste single draaien. En die heet, nou ja, dat mag je zelf even aankondigen.
1: Hier komt Als ik je negeer.
0: Oké, nou dankjewel voor je komst. En we gaan zeer zeker nog heel wat van je horen. Denk ik.

0: Prachtig hè, deze.
1: Babe, I love you.
0: Styx en Babe. En daarvoor hadden we natuurlijk dat wonderschone nieuwe singeltje van Lily. En als ik je negeer, dan word je er ook wel heel blij van, hè? Ik tenminste wel. Even kijken. Nou, het is alweer richting 9:50. Ik heb nog één plaat, of twee platen. Waaronder deze. Die waanzinnige blues rock plaat van Olga. En Young Enough to Cry.

geweldig dit, hè. Waanzinnig. Young Enough to Cry. De bluesversie van het Triumph-nummer. Young Enough to Cry dus. Olga, vorige week voor het eerst gedraaid. En nu dus gewoon wederom. Ja, ik zei het al, als ik op de klok kijk is het zo'n beetje klaar voor vanavond. Aflevering 828 zit erop. Was een toffe avond en of een toffe uitzending. En volgende week ben ik er gewoon weer om een uur of acht met aflevering 829. We gaan maar gewoon door, lijkt me verstandiger. Ik eindig met Share en Love and Understanding. En ja, wat mij betreft, mooi weekend. Geniet ervan en tot volgende week. En doe geen dingen die ik ook niet doe. Hoi hoi!

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
4: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
5: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
6: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
3: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
7: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en je zelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
3: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse